0: op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omopgoorlen.nl.
1: Hi everyone, I'm your best friend back in town again to get you on your dancing feet.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaalomroepgoorlen.nl. Lokaalomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Bij lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

I wanna be around to pick up the pieces.

0: voor Goorle en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorle.

0: voor Goorle en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorle.

Wat er allemaal il is, Jorde Lola Sedes. Ja, voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen, het is zondag. We zijn alweer vandaag de rustdag. We zijn 10 mei. En Tina Turner heeft de kop eraf gehakt. When the heartache is over. Ja, goed, goedemorgen. Ja, het wordt vandaag weer een mooie dag. Ik heb eventjes de weersvoorspellingen bekeken. Ik zal zo dadelijk even uitgebreid gaan kijken naar het weerbericht. Maar het gaat volgens mij helemaal goed komen. Ja, en vandaag ook een belangrijke dag. Hè. Het is 10 mei, dat betekent het begin van de Songfestivalweek. We gaan een week lang in Voor de Wekker Wakker net even extra liedjes draaien die iets met het Songfestival hebben. Het Songfestival van nu, 2026. Ook al doet Nederland niet mee natuurlijk, hè. Maar goed. En we gaan natuurlijk ook naar het verleden toe. Er zijn wat leuke dingetjes gemaakt door de voice-over. Dus ik ben reuze benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Nou, er is ook al gelijk nieuws te melden. Voor het Songfestival stond vandaag al groot en breed uit via de bekende... de portals te lezen dat Israël op de vingers getikt is. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft een waarschuwing gegeven aan de Israëlische omroep KAN voor het overtreden van de regels. Dat heeft de Songfestivaldirecteur Martin Green gezegd tegen de Noorse TV. Ja, de Israëlische deelnemer Noam Batten die had op social media in verschillende talen opgeroepen op Israël te stemmen. Ja, we zijn op de hoogte gebracht van video's met de oproep van de artiest die KAN vertegenwoordigt om 10 keer op Israël te stemmen, zo zegt Queen. Hij zegt dat het niet in lijn is met de regels of geest van de wedstrijd om op te roepen de 10 stemmen per persoon voor 1 inzending te gebruiken. Ja, de organisatie heeft de delegatie uit Israël gevraagd de video's te verwijderen. Daar heeft de delegatie volgens Green gehoor aan gegeven. Ja, de omroep in Israël, KAN, die laat in een reactie weten dat Batten de oproep op eigen initiatief heeft gedaan, zonder enige vorm van illegale financiering. Nou ja, de Israëlische omroep die zegt dat de video's vergelijkbaar zijn met de wervende uitingen van andere deelnemende artiesten. Ja, de directeur was er niet over te spreken. Hij zei vorige week al in een interview met Nieuwsuur dat er dit jaar streng gecontroleerd wordt op politieke inmenging en stemmenwerving. Hè? Wat niet mag, dat mag niet. Al hebben we juryleden, zo zegt hij, om de stemming in evenwicht te brengen. Dit soort activiteiten zullen we totaal niet tolereren. Ja, nou ja, bij de vorige editie van het Songfestival kreeg Israël de meeste stemmen van het publiek. Onderzoeksjournalisten die hadden enkele dagen na het Liedjesfestijn onthuld dat er een omvangrijke campagne was gevoerd om de Israëlische inzending te promoten. Ja. En we kennen het natuurlijk, hè. De komende editie van het Eurovisie Songfestival. Veel te doen vanwege de deelname van het land. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben besloten het evenement te boycotten. Ja, aanstaande dinsdag vindt in Wenen de eerste halve finale plaats. En de uiteindelijke finale van het Songfestival is op 16 mei. Nou, dan ben ik toch wel even benieuwd naar de inzending van Israël. Want ja, wij staan er wat dat betreft redelijk neutraal in. Ja, ik vind het wel jammer natuurlijk allemaal van wat er gebeurd is. Het Songfestival moet natuurlijk neutraal zijn. Hè. Er mag helemaal niks politiek zijn. Maar goed, in elk geval... Israël die komt met een liedje van Noam Batten en Michel. En nou, we gaan even luisteren wat voor inzending dat is. Mm-hmm.

Twee van die lekkere jaren 80 liedjes achter elkaar gezet. De voice-overs, Joe the Devil Hole en de Smith voorbij komen bij je voor de wekker wakker. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, Edwin Evers, bekende DJ van Radio 538, die heeft bekendgemaakt dat hij diabetes heeft. De Radio 538-DJ begon over het onderwerp tijdens het vaste item in zijn show, het woord van de week. Ja, en ja... Ik weet niet of je het gelezen hebt vanmorgen, maar er stond nogal een bericht in, waar ik toch een beetje van schrik. Ja, bij een wingsuit-sprong uit een vliegtuig in Oostenrijk zijn twee vrouwen ernstig gewond geraakt. Ze botsten in de lucht op elkaar en zijn neergestort. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De slachtoffers zijn onder andere een 32-jarige Zwitser en een 48-jarige Duitser. Ze maakten deel uit van een groep van 15 parachutisten die bij Vooralberg op 4000 meter hoogte uit een vliegtuig zijn gesprongen. Ja, toen de twee tegen elkaar botsten, toen verloren de Zwitsers het bewustzijn. De parachute werd automatisch geopend, dat weer wel. Want er zijn van die metertjes, die geven dan, die stel je dan in. Bijvoorbeeld op 200 meter moet de parachute sowieso open gaan. Of ik hem nou open doe of niet, dan gaat hij open. Nou ja, de parachute werd automatisch geopend. Maar tijdens haar val raakte ze een hoogspanningskabel en kwam ze in een rivier terecht. Ja, twee zwemmers hebben haar naar de kant gebracht. En ze is dus overgedragen aan de hulpdiensten, zo blijkt. Ja, en een van de hooggeplaatste boeddhistische monniken in Sri Lanka is gearresteerd op verdenking van verkrachting en aanranding van een meisje van 15 jaar. De man werd opgepakt op aandringen van de kinderbescherming. Die had al eerder kritiek gehad op de politie omdat hij hem niet had gearresteerd, ondanks dat hij een verdachte in de zaak was. Nou ja, de man werd 2 dagen geleden dus opgepakt. En volgens de plaatselijke media gebeurde dat in een privékliniek waar hij op dat moment werd behandeld. Ook de moeder van het meisje is opgepakt. Ze wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan het geheel, aan de misbruikzaak. Dus ja, jongens, er gebeuren rare dingen in de wereld, hè. Even het weer. Vandaag schijnt eerst geregeld de zon, maar later gaat de bewolking toenemen. Dan kan er ook weer wat regen gaan vallen. Er is een matige noordenwind, landinwaarts en een aan zee vrij krachtige wind. En er zijn temperatuurverschillen. 13 graden bijvoorbeeld in het noordwesten van het lage land. En dan op andere plekken richting het zuiden is het 20 graden. Vanavond en vannacht richting maandag is er ook weer regen mogelijk. Op andere plekken blijft het wel droog. Nou ja, maandag verloopt een stuk koeler met temperaturen van 10 tot 12 graden. En dan regent het ook op bepaalde momenten. Goed, we zitten in de Zonfestivalweek deze hele week. Dus het is vandaag deze dag zo'n beetje. Ja, dan gebeurt het in 1954. Het Eurovisie gaat van start. 8 Europese landen die deden eraan mee. Ze bieden elk een programma aan dat rechtstreeks te zien is in de andere landen. En in 1956, op 24 mei, ja, wordt dan uiteindelijk het eerste Eurovisie Songfestival gehouden. Het Liedjesfestival werd bedacht door de European Broadcasting Union. Ja, die was opgericht door uitwisseling van beeldmateriaal, het EBU. Zo kennen we het nu ook nog steeds. Het eerste festival deden 7 landen mee. Met 2 liedjes. 3 landen, Denemarken, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk, werden gedisqualificeerd omdat hun deelname te laat binnenkwam. En uiteindelijk heeft Zwitserland gewonnen met het liedje Refrain. En dat liedje hoor je zo dadelijk voorbij komen. Van 11 tot en met 17 mei. De Zongfestivalweek. Mei is Zongfestivalmaand. Het Zongfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Ja, ze komt uit het Verenigd Koninkrijk. Ze is geboren in Londen in 1999. Ze maakt eigenlijk soul pop met jazzy randjes. Ja, in 2023 ging onder andere Dive Viral en Carmen en The Hardest Part ook. En het debuutalbum Messy werd genomineerd voor een Mercury Prize. Ja. Een stralende persoonlijkheid op het podium in elk geval. Hè. Die horen ze dus bij Voor de Wekker Wakker. Goed, we zitten in de Songfestivalweek. En dat doen we nog tot en met volgende week. Dus we kunnen de lol op. Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

gisteren hadden we nog een gesprek met Jesse van Meijendel. Ja, een leuke band die uit Den Haag komt. We maken leuke muziek. Dit was hoe mooi dit is. Misschien dat we deze week het interview nog een keertje gaan herhalen in de ochtendshow. Wie zal het zeggen? Goed, even kijken naar het nieuws vandaag op deze zondag. Ja, de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip de Hondius die worden per vliegtuig gerepatrieerd vanaf Tenerife. Gaat onder meer een vlucht naar Eindhoven. En in de Eredivisie is de voorlaatste speeldag van alle wedstrijden. Ze beginnen om 16:45. NAC Breda mag thuis gaan voetballen tegen Sportclub Heerenveen. Kan officieel degraderen. Feyenoord thuis tegen AZ kan de tweede plek gaan veiligstellen. En de nummer 4 Ajax die ontvangt FC Utrecht. Nummer 3 NEC speelt uit tegen FC Groningen. En het is natuurlijk weer te volgen via de bekende sportapps. Ja, er wordt ook gewielrend vandaag. De wielrenners die rijden in de derde etappe van de Giro d'Italia voor hun laatste keer in Bulgarije. De kans op een massasprint is groot in de rit over 175 kilometer die naar de hoofdstad Sofia gaat. En de finale van de Super League handbal in Geleen die gaat vandaag tussen de mannen van Panningen en het Belgische Achilles Boegold. Vanaf 6 uur is het natuurlijk weer via de apps te zien. Nou, ik zei het al, het Nederlandse cruiseschip de Hondius is vanochtend vroeg aangekomen bij de haven in Spanje, bij het Spaanse eiland Tenerife. Nou ja, het schip ligt voor anker. De passagiers die worden 1 voor 1 van boord gehaald. De passagiers worden eerst getest op het hantavirus, waarna ze met kleine boten naar het land gebracht worden. Vervolgens gaan ze met bussen naar de luchthaven en daar stappen ze uiteindelijk op vluchten om naar hun thuisland te gaan. En dit is zo'n lekker zomersliedje.

0: de wekker. Wakker, de ochtend begint goed. Met Erik van Vliet.
1: Erik van Vliet.
0: Voor de wekker, wakker, de ochtend begint

van die lekkere jaren 90 liedjes in de back-to-back classic, hè, door de voice-over samengesteld in Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, tweede uur van dit ochtendradioprogramma is weer een feit geworden. Ja, Patricia Pai en haar dochter Christina Curry zijn te zien in een nieuwe reality-serie bij RTL. Dat heeft een woordvoerder gemeld. Ja, het is een berichtgeving wat eerst in de krant is gekomen. En nu dus overgenomen door diverse media. Ja, er komt een serie over het leven van Christina en haar vriend Kevin, waar Patricia en Adam een aandeel in hebben, zo heeft de woordvoerder laten weten. Ja, de opnames die zijn al begonnen. Het is nog niet duidelijk wanneer de serie precies te zien is. Ja, Patricia Pai werd begin deze eeuw al gevolgd in de reality show Adam's Family. En samen met haar moeder. Toen gebeurde dat ook al. Ja, hoeveel afleveringen de nieuwe serie krijgt, is nog niet bekend. Dus ja. En in Indonesië, in de hoofdstad Jakarta, zijn meer dan 300 personen opgepakt. Er was een inval in een kantoorgebouw waar een goksyndicaat tientallen illegale gokwebsites runde. Ja, op een persconferentie heeft de politie gezegd dat de arrestanten buitenlanders zijn. Het gaat onder andere om 228 Vietnamezen, 57 Chinezen en mensen uit Laos, Thailand, Myanmar, Maleisië en Cambodja. En veel van de arrestanten die waren Indonesië binnengekomen op inmiddels verlopen toeristenvisa's. Ja, de politie heeft dus het goksyndicaat opgerold. Ze zijn allemaal op heterdaad betrapt. In het gebouw hadden de verdachten taken zoals in een gewoon bedrijf. Ze waren er mensen verantwoordelijk voor de klantenservice, marketing en financiële administratie. Ja, zo zijn er 70 goksites weggehaald. Ja. De politie die is nog op zoek naar de leiders van het syndicaat. Want ja, die waren natuurlijk niet aanwezig. Goed, nog meer nieuws. Morgen, nou ja, nieuws. Het is wereldwijd natuurlijk altijd al een nieuwsfeitje geweest. Elke dag. Ja, morgen begint de IJsheilige. Ja, ze zullen ons weer tot 14 mei in de greep hebben. Dus de bloemen kunnen we beter binnen laten staan. Want voor IJsheilige, de bloemen buiten, veelal keurde daarna naar fluiten. Wacht af tot ze zijn voorbij. De bloemen zijn u daardoor blij. Dus ja, de bloemen die buiten staan, haal ze maar naar binnen. Want het kan nog heel slecht weer worden de komende week. Nou ja, ik heb het even bekeken. Inderdaad, nou ja, echt super slecht weer ook weer niet. Maar het gaat in elk geval wel regenen. Van 11 tot en met 17 mei. De Zongfestivalweek. Mei is Zongfestivalmaand. Het Zongfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: Kelvin Bouwmeester, ga met mij mee op vakantie. Ja, want de vakantietijd komt er weer aan. We gaan weer naar verre landen. Misschien wel met vliegtuig. Al is het wel een stuk duurder natuurlijk. Hè, want die benzineprijzen die liegen er niet om. En die brandstof voor de vliegtuigen is natuurlijk ook fix omhoog gegaan. Dus als je op vakantie gaat, dan zul je wel iets meer in de buidel moeten tasten. Maar het gaat denk ik wel goed komen. We zijn er allemaal wel een beetje aan toe. Hè? Ja. Goed, ga je met mij mee op vakantie? Ja, het liedje van Kelvin Bouwmeester kreeg ik gisteren binnen. Ja. Het is vandaag zondag, we zijn 10 mei. En de Songfestivalweek, hè, jongens. Dat zo dadelijk ook weer een leuk liedje uit dat bekende Songfestival van Corrie Brokken. En net als toen, maar eerst een ontbijtje op bed.
1: Croissantjes, jus d'orange, broodjes. Ja, lekker luieren.
0: Een klein beetje melk erbij.
1: Alleen op zondag. Breakfast in bed.
0: Zo is het.

1957, voor de tweede keer wordt het Eurovisie Songfestival gehouden. En Corrie Brokke die heeft toen gewonnen met het liedje wat je dus net voorbij hoorde komen.

Ja, wat je ook denkt van Gerard Joling, hoe je hem ook vindt. Ik vind het toch altijd wel vrolijke liedjes die hij maakt, hoor. Je hoorde niet voor één keer voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Van 11 tot en met 17 mei. De Zongfestivalweek. Ja, het gaat gebeuren. Vanaf morgen het Zongfestivalverhaal. Officieel een week lang. We zijn er vandaag al een beetje stiekem mee begonnen. Ja, Georgië die stuurt een bijzondere groep dit jaar. Het is Bezir Kiwi. Ja, als een zeer jong kind, als heel jonge kinderen, wonnen zij in 2008 het Junior Zongfestival met een vrolijke liedje. En dat liedje dat hoor je zo dadelijk in Voor de Wekker Wakker. Hè? De Zongfestivalweek.

11 tot en met 17 mei. De Zongfestivalweek. Mei is Zongfestivalmaand. Het Zongfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

de flitsschijf tot en met aanstaande zaterdag. Dus het duurt nog eventjes. You're the something perfect. In voor de wekker wakker. Dit was hem weer. Dit was het ochtendradio Feuilleton. Ik ga vandaag van de zondag genieten. Een lekkere wandeling maken. Eventjes door het bos, denk ik, vandaag. Een beetje genieten van de natuur. En dan spreek ik jou morgen weer. Want dan zijn we er weer met dit ochtendradioprogramma. Graag tot dan, hè. Tot morgen. Leuke zondag.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Dit is Podium Breed, het programma van de lokale omroep waar cultuur de hoofdrol speelt. Met Franka, Ad en Theo.
3: We proberen voor u het programma te presenteren. Podium Breed. Vanavond hebben we een aantal gasten in de studio, maar daar zo meteen meer over. En voor, naast mij zit Franka als mijn rechterhand. En achter de knoppen zit vanavond Hartger. Die valt in voor Ad. Dank je wel dat je er wil zijn vanavond. En we gaan er weer een gezellige avond van maken. Onze gasten zullen zich zo meteen zelf presenteren. Maar alvorens we dat doen, gaan we het eerste nummer draaien wat past bij het begin van de uitzending. Een nummer uit de opera De Paradijs. Nee, gaan we dat niet doen?
4: Eerst wel mooi
3: winnen. Goed zo. Ja.

0: Ja, dit was een van de bekendste nummers uit de opera, De Parelvissers van Bizet. We hebben tegenover mij aan tafel Henk Vreeshouwer, die deze opera's allemaal uitzoekt voor...
1: opera's, ja.
0: Ja, nou ja, we noemen het allemaal opera's. En dit was wel een hele bijzondere, zei je, want het was een voorkeur van jezelf.
1: Ja.
0: En als jij mensen tegenover je kreeg die zeiden van ik heb helemaal niks met opera, en dan had jij een speciale truc om ze toch wel over de streep te trekken.
1: Dan zei ik van, vind je de muziek van André Rieu mooi? Ja, die vinden we heel mooi. Ik zeg, dan moet je komen, want dan hoor je de muziek die André Rieu ook speelt. Nou, en die mensen komen dus.
0: Ja, en dan spreek jij ze naar de hand en dan zeggen ze...
1: Ik heb ze nog niet gesproken, want die opera moet nog komen.
0: Oh, deze moet nog.
2: Ja, maar je hebt ze overgehaald om dinsdag te komen.
1: Ja, ik heb echt een paar mensen overgehaald die komen. Die normaal gesproken helemaal niks om opera geven. Ja. Sterker nog, die hebben er een hekel aan. Maar die komen nou wel. Dus,
0: ja, ja.
3: Denken ze dat ze een hekel hebben?
0: Ja.
1: Dat denken ze, ja. Nou, ja, ik hoop dat ze het mooier gaan vinden. Ja. Maar dit is ook echt een opera, vind ik. Ik ga meer mensen met mij mee. Nou, die gaan mee naar Luik, die gaan mee naar Parijs. Die komen nooit bij een opera. En dan neem ik ze niet mee naar een opera voor Wagner. Want dat is veel te zwaar.
0: Dan ben je gelijk genezen.
1: Dan komen ze nooit bij een opera. Maar dit is

0: gezien hebben. Dus, ja.
1: Maar de meeste mensen kennen de componist Bizet van Carmen.
0: Van Carmen, ja.
1: Dat is natuurlijk wel een hele bekende.
0: Ja, dat is wel de meest opgevoerde opera in de wereld, hoor, Carmen.
1: Toch wel?
0: Ja, die wordt echt het vaakst uitgevoerd.
1: Ja.
0: Maar hij heeft er eerst geschreven De Parelvis, daar is hij een beetje bekend mee geworden.
1: Ja, alleen bij aan De Parelvis las ik, er hangt wel een verhaal aan, dat de muziek was er wel, maar er was ook een libretto, maar het was allemaal een beetje spoorloos.
0: Oh, dat ken ik niet.
1: En dat is pas in 1900... Even kijken. In 1990, rond die koers, is alles weer boven water gekomen. En vanaf dat moment ging het crescendo.
0: Oké.
1: Want er waren wel aanpassingen in de muziek gemaakt, omdat ze de partituur niet compleet hadden.
0: Ja, oké.
1: Die is naderhand teruggevonden.
0: Wel de originele partituur?
1: Ja.
0: Oké. Dus, nou, dat is weer, hoor ik, leer ik ook weer wat vandaag.
1: Ja, zo is het. Maar het is wel een heel speciale opera, omdat hij speelt zich helemaal niet af in de bekende regio's.
0: Nee, hij speelt zich af in een dorpje aan de kust van India.
1: Nee, Sri Lanka.
0: Sri Lanka, India.
1: Ja, Ceylon
0: of Ceylon, dat ligt ook vlak bij elkaar. Dus,
2: ja,
0: en daar moeten de mensen geld verdienen. Wel duiken naar de parels, naar de oesters met parels erin. Dus, en daar hadden ze dus Laila voor. Laila, een van de hoofdpersonen, dat was een priesteres. En die moest de goden geurig stemmen om te zorgen dat die mensen weer veilig boven kwamen en weer veilig naar huis konden.
1: Ja.
0: Nou goed, die mocht natuurlijk helemaal niet naar mannen kijken, wat dan ook. En maar ja, toch waren er twee mensen die erg verliefd waren op haar. En die haar een hele mooie vrouw vonden. En die, waren heel goede vrienden. En daar kwamen ze achter bij elkaar. En toen hebben ze elkaar beloofd om Laila los te laten en niet lastig te vallen. En de priesteres te laten. Maar, wat gebeurde er? De ene, die raakte toch verliefd op haar. En daar kwamen de anderen achter. Met name de hoge priester van Brahma, ja, dat was natuurlijk foute boel. Ja, en toen, ja, het is heel kort verhaal, het verhaal is natuurlijk veel langer.
1: Ja.
0: En ja, op het eind dan doet die andere vriend, die redt hun. Maar loopt slecht, heel slecht voor hem af, dus maar ja, dat is opera.
1: Ja, dat is
2: drama.
1: Je ziet wel een stuk uit de opera's op tv, nooit compleet, want dat is te lang. Wat mij altijd een beetje dwars zit, is, je kijkt naar een heel mooi stuk. Er wordt mooi gezongen, prachtige muziek, mooie decors. Maar als je van tevoren het verhaal niet gelezen hebt, ontgaat je de clue. Ja. Laat ik het maar zo zeggen.
0: Ja. Heb je helemaal gelijk.
1: Hoe komt dat en wat kun je daaraan doen? Oh. Buiten het feit dat je een boekje meekrijgt als je de zaal in komt.
0: Nou, het komt uit een paar dingen. Ten eerste, omdat je, het is vaak het Italiaans of het Frans. Nou, Frans is ook niet mijn sterkste taal, nou, Italiaans helemaal niet. Dus je kan niet volgen wat er gezegd wordt op toneel. Nou, in elk operahuis is er een boventiteling. Maar ja, als je te dichtbij zit, moet je een keer boven en omlaag lopen. Dat is ook niet allemaal goed. Dan kan je de tekst een beetje volgen, maar je moet het verhaal echt goed kennen, anders heb je er niet veel aan.
1: Nee.
0: Ik ben lid van de operaclub en we zijn bijvoorbeeld een keer naar een Russische opera geweest. En dat was een prachtige opera. Maar ja, dan zaten mensen naast mij die zeiden, ik vond er helemaal niks aan. Wat een waardeloos verhaal, ik snapte er helemaal niks van. Ik zeg, maar heb je dan het verhaal gelezen? Heb je je eigen ingelezen? Weet je waar het over gaat? Nee, dat heb ik niet gedaan, maar dat zie ik wel. Dat is foute boel, dat moet je niet doen.
1: Nee.
0: Als je naar opera gaat, zorg dat je het verhaal weet. En dat je weet wat het over gaat. Wie zijn de hoofdpersonen? Daarvoor hebben we nou ook ingesteld bij Jan van Bezouw dat wij van tevoren een inleiding geven, het verhaal vertellen, maar ook de hoofdpersonen in beeld brengen. Dat je weet wie de hoofdpersonen zijn, wat die in het verhaal gaan doen. Want anders moet je het in het verhaal achterkomen. Maar nu weet je het van tevoren. Hè. Dat wordt erg door de mensen gewaardeerd. Dus,
1: tuurlijk.
0: Ja,
1: want je zit toch om iets meer van mee te krijgen dan sec de muziek.
0: Ja. Dus dat is, dat is gewoon een must. Dat moet je eigenlijk wel opleggen. Je moet het verhaal van tevoren goed weten.
1: Ja. Als je kijkt naar wat jullie dan selecteren. Zijn dat bekende operahuizen? Of hoe gaat dat in zijn werk?
0: Nou, het is meer van wij, Anne-Karin en ik, die doen dat samen. Presenteren Jan van Bezouw. En van tevoren hebben we afgesproken. Jij mag er twee uitkiezen en ik mag er twee uitkiezen.
1: Ja, ja.
0: Dus Anne-Karin zoekt er twee uit en ik zoek er twee uit. Ja, en die keuze van mij die is meer van, ik ben dan meer een soort iemand die zegt van, nou, ik ga draaien voor een hoop mensen die het mooi vinden. Mm-hmm. Dus niet zozeer, want ik vind het zelf ook mooi.
1: Ja.
0: Maar ik wil hebben dat er een opera draait, waardoor heel veel mensen mooi gevonden wordt. Dus ik hoop die zaal wat voller te krijgen als normaal. Ik kijk even naar jullie.
2: Mm-hmm. Heel goed.
0: En dat is mijn doel. Ik wil het zo breed mogelijk maken, dat er zoveel mogelijk mensen interesse krijgen in opera.
1: Ja, een beetje, je bent dan de André Rieu van de opera.
2: Ja.

0: Nou, zo, nou. Ja. Okay. Of ik dat nou een compliment vind, weet ik niet.
1: Maar ja, beschouw het als een compliment dan.
2: Nou, ja, maar in ieder geval een ambassadeur van de opera.
0: Dat probeer ik wel te zijn. Zeker nu met de parelvissers, omdat ik die uitgekozen heb, ben ik echt heel erg aan het lobbyen. Ik heb gelukkig een hele stapel folders gekregen van Judith om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kennis nemen van het programma van Jan van Bezouw.
1: Ja. Nou ja, goed, en dat ligt er ook niet om, want daar hebben we straks nog wel eventjes over.
0: Ja.
1: Maar als je mensen uitnodigt en die kopen een kaartje en die komen en zitten in de zaal, wat kun je ze dan meegeven van tevoren? Let daar eens op, of let daar eens op. Of, waarom vraag ik dat? Omdat ik ga helemaal naar Philharmonie Zuid en daar zit een programmaatje onder op je telefoon, dat heet Mozart.
0: Ja, ja.
1: En dan krijg je tijdens de uitvoering krijg je heel kort eventjes dat is dat en daar moet je op letten en nu hoor je.
2: Ja.
0: Nou, dus dat wat ik wil echt samen met Anne-Karin doen, om dat van tevoren die mensen in beeld te brengen en de situatie goed uit te leggen. Dat is noodzakelijk met een beeld op het groot beeld. Dat ze kunnen zien waar die opera zich afspeelt, wat gebeurt er. Ook halverwege stoppen we of moeten we misschien een stukje uit de open knippen omdat die te lang is. Mm-hmm. Proberen we dat verhaal toch zo goed mogelijk te vertellen, dat de mensen weten waar we verder gaan.
2: Ja, en we delen van tevoren ook bij binnenkomst opera info uit. Die maakte Anne-Karin ook.
1: Ja?
2: Dus daar staat al een beetje uitleg bij en wat over de componist. Dus mensen kunnen daar al een beetje in lezen. Maar het beste is gewoon ook inderdaad die inleiding bijwonen. Mm-hmm. Zodat je echt weet van daar moet ik op letten. En dat helpt enorm.
1: Oké, we gaan even het gesprek onderbreken met een stukje muziek.
0: Als jullie het eerste fragment doen wat ik gemaakt heb, dan zie je, met name omdat het een Franse opera is, en dan leren jullie ook wat, een Franse opera heeft altijd ballet.
1: Ja.
0: Er hoort ballet in. En dat eerste stukje wat ik laat zien is met name een stukje ballet en een koor. Het is gecombineerd en dat lijkt me heel mooi om te zien, hele mooie kledij. En ik stel voor dat we naar het eerste fragment even gaan kijken.

0: Ja, dit was een stukje uit...
1: Een stukje uit de eerste acte. Maar dat was met name mijn bedoeling om het ballet en de koren... de combinatie ballet en koren te laten zien en te horen.
0: Ja, als ik kijk naar de decors, die zijn vrij modern.
1: Nou, ik heb ook speciaal een stukje voor het decor. Fragment 3, om het decor in beeld te brengen.
0: Oké, omdat ik kreeg een uittreksel uit het Jan.
1: Ja, dat is het decor, ja.
0: Ja, dat vind ik redelijk strak, modern... Het is niet meer het pompeuze van...
1: Modern.
0: Modern. Meer bij de tijd, noem ik het toch maar.
1: Oké, ja, ja.
0: Als je zo'n groot beeld krijgt van Boeddha...
2: Ik snap wat je bedoelt. Het is ook een vrij recente opera ten opzichte van andere opnames... die ook wel eens vertoond worden.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is iets van de regisseur. Hè. De regisseur bepaalt helemaal hoe hij eruit ziet en hoe de kledij zit en... Dat heb ik ook geleerd bij de Opera Club. Ik dacht dat de dirigent het allemaal deed, maar dat is niet waar. Dat is de regisseur die het doet, hoor.
0: De dirigent geeft de muziek aan in al zijn ups en neergangen en dergelijke. En de muzici hebben maar te volgen.
1: Die hebben de dirigent te volgen, maar die bij de regisseur bepaalt hoe het eruit ziet. En hoe het eigenlijk
0: gespeeld wordt.
1: Hoe het gespeeld wordt. Dus maar dat is misschien leuk, ik weet niet of dat nog kan, om de derde fragment even te laten zien. Dan zie je echt een stukje van het decor.

0: In het, stukje film zie je dus boventiteling. Dat, ja, maar dat hangt in het Engels.
1: Dat klopt. We hebben Engels ondertitels, we hadden niet anders. Dus we hebben Engels ondertitels. En dat doen ze omdat er onder in het beeld veel gebeurt. En dan laten ze het boventitels boven zien. Om het beeld onderin niet te verstoren. Maar als het onderin niet zoveel gebeurt, laten ze gewoon weer onderaan zien.
0: Maar dit is ook wat we in de zaal straks te zien krijgen.
1: Het is precies wat ik heb stukjes die we straks in de zaal, de hele opera die we in de zaal hebben, ik stukjes uit, een paar stukjes eruit geknipt om te laten zien.
0: Je zei van als het wat lang is, dan kunnen we een stukje tussenuit halen.
1: Ja. Maar bij deze hoeft het niet, want deze is niet zo lang. We zijn dik voor 10 klaar, dus we zijn helemaal tevreden. Dat we echt
2: dat is
1: voor...
2: mijn limiet.
0: Ja, leuk. Ja, ja. Want stel je voor dat mensen op basis van wat ze zien... toch besluiten een keer over hun schroom heen te stappen om naar een opera te gaan. Dan kopen ze een kaarsje en hoe laat worden ze dan in de zaal verwacht? Want,
1: 7 uur begint de inleiding van Anne Krien. Dus dan moet iedereen, we hopen dat iedereen in de zaal zit en begint Anne Krien met het verhaal. Nou is dit niet zo'n uitgebreid verhaal. Dus ik denk dat ze 10 minuten nodig heeft. En dan heeft ze het alles verteld wat ze wil vertellen. Ik heb de beelden in beeld gebracht van de hoofdpersonen.
0: Ja.
1: Om dat de kracht bij te zetten. De mensen weten wie wat speelt in de opera. En dan beginnen we zo. Ja, daarna beginnen we met de opera te draaien. En de eerste acte duurt 50 minuten. Dus dan zijn we om 8 uur zijn we aan de pauze toe. Kunnen de mensen even bijkomen voor al het moois wat ze zien hebben.
0: Ja.
1: Ja. En dan kwart over 8:30 gaan we verder. En het andere gedeelte duurt een uur en 20 minuten geloof ik. Ja. Dus we zijn mooi op tijd.
0: Zijn twee actes?
1: Drie actes zijn het. Drie alleen acten. We doen de eerste acte, pauze en dan acte 2 en acte 3.
0: Oké.
2: Nou ja, wat ik altijd zeg, als je een keer opera wilt proberen, is het wat voor je, dan is dit eigenlijk ideaal. Want het kost €9 in plaats van, noem het maar, de operahuizen.
0: Ja.
2: En dan kan je het een keer testen. Of je het leuk vindt en of je het inderdaad de moeite waard vindt. Want het is natuurlijk fantastisch om ze in de Nationale Opera of waar dan ook echt te gaan zien. Maar dit is een hele mooie, kan een hele mooie laagdrempelige test zijn voor jezelf. Van, vind ik dit wat?
0: Ja.
2: Dus dat is wel heel tof.
0: Ja.
1: Het is geen ingewikkeld verhaal. Het is makkelijk te volgen. Dus,
0: daarom, dus wat dat betreft, kan het geen beletsel zijn.
1: Het kan geen beletsel zijn.
3: Het is dus echt de opera voor beginners.
0: Ja, wat jij net ook.
2: Ja.
3: Ja. Helemaal aangesproken.
2: Leuk. Ja. Nou, welkom,
1: kijk nog
2: welkom.
1: Even die kant op.
0: Ja. Wat grappig is dat de kapaalvissers en ook de laatste, Il Trovatore, dat zijn...
1: De publiekstrekkers.
0: Er zijn
1: probeer echt die zaal zoveel vol mogelijk te krijgen.
0: En dan krijg je de twee tussendoor waarvan ik denk... Engelbert Humperdinck.
1: Ja, maar dat is niet de zanger die wij...
0: Ben ik die ooit tegengekomen bij de opera? Ik kan me niet voorstellen.
1: Ja, het is een opera-componist, dus...
0: Maar hij was
2: toch
0: die popzanger?
2: Nee, maar
0: het is een andere.
1: Dat hebben we niet met elkaar te maken, hoor.
0: Oké.
2: Nee, we proberen altijd twee, of tenminste, ik probeer dan altijd twee echt bekende namen, maar dan niet die de afgelopen 2 jaar al zijn vertoond. Want anders kom je inderdaad elk jaar de Carmen, dat is ook niet tof. En dan twee bijzondere, en dan weten Henk en Anne-Karin maar altijd te overtuigen. Die moet je echt proberen binnen te slepen. Nou, dat is goed. Dus dan, ik ben aan de slag gegaan. Want die Koningskinder die in november komt... die is van de Nationale Opera. Ja. En dat, die kun je eigenlijk nergens ooit zien. Dus het is dat ik een contact had bij de opera... en dat ik zei, joh, kunnen wij een licentie krijgen om die te laten zien? Nou, vonden ze super grappig. Dus dat heb ik gekregen. En Anne-Karine en Henk die waren allebei helemaal dol op die Koningskinder. Dat is echt een hele bijzondere. Dus ik dacht, oké, doen we die erin. En mensen moeten ook een beetje... leer maar eens wat anders ook kennen.
0: Ja.
2: Hij moet wel toegankelijk zijn. Dat is wel mijn voorwaarde ook. Mm-hmm. En die van januari, La Juive. Die hebben ze me ook. Je moet echt proberen die licentie te krijgen. Dus ik heb echt via de Weense Staatsopera allemaal mailtjes gestuurd. Uiteindelijk kwam ik in New York terecht. Want daar was de licentiehouder, was een producent. Dus die heb ik echt gemaild van, we zijn zus en zo klein in Nederland. Weet je waar dat ligt, bij wijze van spreken? dus dat vond hij hartstikke tof. Dus die mogen we ook, hebben we ook die licentie voor gekregen. Ja, dat is gewoon echt heel bijzonder.
0: Ja, ja.
2: Dus daar ben ik dan weer heel trots op dat we echt een leuk programma hebben. Met en inderdaad twee aansprekende en twee waarvan je denkt, de moeite, want de operakenners die raden dat aan. Dus
4: en dat is natuurlijk altijd nog, daar hadden we het vorige keer ook over. Je kunt allerlei opera's mooi vinden en willen laten zien. Maar het cruciale is, je moet een licentie. Je moet een licentie hebben.
2: Absoluut. Ja, maar anders dan kan je eigenlijk geen fatsoenlijke PR doen. Dat vind ik dan ook wel heel belangrijk. Plus, ik voldoe graag aan de wet.
4: Ja, natuurlijk.
0: Nee. Ja, zeker
2: dus
0: zo.
2: Dus dat proberen we echt goed te regelen. En een andere voorkeur van mij is... moet echt niet langer duren dan 2,5 uur. Want dat vind ik voor opera voor beginners echt wel de max. De en er zitten heel veel gevorderde opera-kenners hoor bij ons. Maar
0: toch.
2: Ja, het moet niet later dan worden dan 10 uur. En zeker in de winter vinden mensen niet fijn. Mm-hmm. Nee. Ja. Daarom beginnen we ook om 7 uur.
1: Dus, en soms betekent dat we een stukje straat.
4: Ja, precies. Dat was voor Pasen ook.
2: Ja. Ja.
0: Maar jij zei van de tweede is van Koningskinderen, dat is van Nationale Opera.
2: Ja.
0: En dat je dat nergens kunt zien.
2: Nee.
0: Begreep ik van jou?
2: Ja, dat klopt. Zij geven geen licenties uit voor de vertoning van hun opera's. Dus je kan de DVD kopen. Ja. Maar ja, dat is in je eigen...
0: Maar die mag je niet in de grote zaal vertonen.
2: Mag je niet openbaar vertonen. Nee, dus dat doen zij niet. Want ja, ze willen natuurlijk dat mensen naar Amsterdam komen. Hm. Alleen die kaartjes kosten... ik denk dat ze beginnen bij €80.
0: Ja.
2: En als je... Oh, 100 zelfs. En als je echt goede plekken wil, dan betaal je zo €150, €200. Ja, dat kan niet iedereen. Dus voor €9 kom ik heel... Want ik hou van de opera en zeker van de Nationale Opera en ballet. Ja. Dus dat die hier voor €9 te zien is, ja, ik ben erbij.
0: Ja.
2: Dat is echt heel tof.
1: En dat vind ik nog één bijzonderheid. Je doet je eigenlijk niet te genoeg. Want we hebben nou Nederlandse ondertitels erbij. Hè?
2: Ook.
1: We hebben uit Amsterdam gekregen. Ik kreeg van jou het adres door van die man. Heb ik contact mee. En ik kon hem downloaden. En,
2: dus voor het eerst ook met Nederlandse ondertitels.
1: Ja, hij ziet er prachtig uit. Ik wil hem graag vertonen. Maar ik heb er niks aan. Want er zitten geen ondertitels bij. Sorry. Ik kreeg met ondertitels.
0: Ja.
1: Dus we hebben nou een opera uit Amsterdam met Nederlands ondertitels. Dat is heel aantrekkelijk voor de mensen.
0: Ja, dat is
1: een verhaal dus nog beter te volgen.
0: Ja.
1: Nou is het niet zo ingewikkeld verhaal. Het is een sprookje. Hans en Grietje.
0: Ja, achtig, ja.
1: Die Elbink Hubbeding, die maakt allemaal sprookjes, opera's. Dus Hans en Grietje bijvoorbeeld, dat is ook een hele bekende, de bekende van hem. En deze wordt bijna nooit uitgevoerd. Dus echt, dat de Stopra dat gedaan heeft, is heel bijzonder.
0: Redelijk
1: uniek. Het is heel duur, want ja, ze moesten alles zelf produceren, zelf kleding maken, zelf de decors ontwerpen. Dus dat hebben best veel geld gekost. Dus.
2: Ja. Ja.
1: En de pers was heel lovend over die uitvoering.
2: Hij is ook vrij recent, toch? Ik weet even het jaar al niet meer.
1: Deze is van 2022. Dus die is
4: heel recent.
1: Ja, ja. En Anne-Krien was er echt heel enthousiast over.
0: Ja, maar jij hebt
1: hoop
0: ook gezien.
1: Anne-Krien zover te krijgen dat ze volgend seizoen weer een mooie opera de Stopra uitzoekt. En dan gaan we weer de contacten zoeken. Dan gaan we weer proberen.
0: Judith is wel wat dat gepokt en gemazzeld in die wereld. Dus
1: dat moet geen
0: probleem zijn.
1: Ik kijk met bewondering naar Judith dat ze dat voor elkaar krijgen.
0: Ja, die haalt wel leuke dingen maar binnen. Hè?
1: Zeker weten,
0: ja. Je hebt alleen maar opera. Maar voor mensen die die stap dan net iets te ver vinden... zou bijvoorbeeld een wat modernere operette... en dat heet dan... nu zou je het musical noemen... maar er zit ook een stap tussen. Opera komiek of iets dergelijks. Mm-hmm. Zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Is daar wel eens over nagedacht?
1: Volgens mij hebben we het dan over gehad. Om een operette of zoiets...
2: Niet dat ik me... We hadden wel... Ja, we hebben ook maar 4 plekken te vullen. Want de zaal is best wel vaak bezet. Dus dan hebben we echt... Het is al heel erg kiezen als ze komen met de prachtigste opera's aan. Dan denk ik, ja, we moeten echt... Oké, dan de top 4. En dan gaan we die proberen. En dan 2 reserven. Dus het is al moeilijk kiezen. Maar misschien voor de toekomst. Ik durf niks te beloven.
0: Nee. We zullen je ook nergens aan houden. Gelukkig. Zo bedoel ik het niet. Maar wat Henk ook zegt. Ja, er zijn mensen die dat net een stap te ver vinden. Ja. He, om naar de opera te
2: gaan. Nou, we hebben natuurlijk ook onze Scene Live serie. Uh-huh. Ja. En daar zitten 2 concerten in. En vaak of een musical film of... welke heb ik nu? Het ballet van de Notenkraker.
0: Ja, dat soort in december
2: dingen.
0: Is dat,
2: dus daar, ik kan me voorstellen dat hij daar heel goed in past.
0: Ja.
2: Dus daar zal ik zeker eens naar kijken.
0: Oké, nou, we zijn heel benieuwd.
2: Ja.
0: Voor nu, even kijken wanneer. 24 september.
1: Ja. Dan is er zijn een parelvissers. En dan draaien we 19.
0: November is de volgende weer.
1: Lars Wieven, daar heb ik ook nog één opmerking over. Lars Wieven, dat vind ik ook bijzonder. Is dat wordt de hoofdrol, een van de hoofdrollen wordt gespeeld door Niels Chikoff. Nou, dat is dé man in de wereld die dat alleen maar goed kan.
0: Oh ja?
1: Ja, er zijn verder geen andere tenoren wat dan ook die die rol goed kunnen zingen. Daar is echt hij dé persoon voor. Ja, dat is heel bijzonder, is dat.
2: Ja. Dus in januari.
0: In januari, maar je hebt toch heel veel goede tenoren op de wereld?
1: Je hebt heel veel goede tenoren, maar die rol.
0: Waarom? Waarom?
1: Ja, het is een, qua zang is het best ingewikkeld. En hij kan zich er helemaal inleven. En hij doet het echt op een perfecte manier. Die anderen het gewoon niet kunnen benaderen. Dus ik heb anderen gezien en ik zei, nee, dat is toch iets van Niels Sierkoff. Echt waar, het is heel bijzonder.
2: Nou, snap je waarom ik dan overstag ga? Als zij met zo'n verhaal aankomen. Ja. Oké, ik ga 100 mails sturen in heel de wereld.
4: Maar dat is ook, want ik wilde dat net zeggen. Er straalt zoveel passie uit. Ja, dat je bijna enthousiast moet worden.
2: Ja, absoluut.
1: Ja. Nou, die passie voor opera heb ik van die mevrouw daar.
0: Maar wat dat betreft vullen jullie natuurlijk elkaar goed aan. De ene is goed, de opera is de sec. En de andere is de
4: goed in het organiseren.
0: De organisator. En die heeft zelf ook een hart voor opera.
4: Oh, dus, absoluut.
0: Ja. Dus wat dat betreft... En we mogen blij zijn dat we dat allemaal in dit Jan van Verzaal kunnen doen.
2: Ja, komt allemaal voorbij. Zijn.
0: Ja. Dankjewel Henk dat je dit even hebt willen vertellen. En blijf lekker zitten. Want ik wou het even met Judith hebben over iets wat 2 weken geleden plaatsvond in het weekend. De opening.
2: Oh,
0: het nieuwe theaterseizoen.
2: Ja, tijd vliegt. Maar dat was inderdaad pas
0: bijna
2: 2 weken geleden.
0: Ja. Ja. Want er ging natuurlijk wel iets aan vooraf. Wij zouden landelijk de opening doen.
2: Ja, de Uitmarkt, die ken je natuurlijk wel.
0: Die kent iedereen.
2: En heel veel kritiek natuurlijk van... goh, waarom alleen maar in Amsterdam dit en dat? Dus vorig jaar in oktober kwam er een persbericht. Nou, we gaan de Uitmarkt, gaan we landelijk soort van uitrollen. En dat noemen we dan de opening. Iedere gemeente, iedereen die wil, die kan aansluiten. Er komt 1 gaststad in het land... Dat roleert dus niet alleen maar in het Westen. Dus wij dachten, nou, dan gaan we meedoen. Dus we hebben een projectgroep opgericht. Nou, fondsen aangeschreven. En we zijn van start gegaan. En toen kwam uiteindelijk, dacht ik in april... Goh, ik lees er eigenlijk niks over. Wat is er nou aan de hand? Dus via allerlei wegen geprobeerd. Ik heb uiteindelijk gezocht, wie zit er in het bestuur? Nou, 5 mensen aangeschreven via LinkedIn. 1 antwoord terug, na een maand... Ja, het is allemaal nog geheim, maar we krijgen niet rond dit jaar. Dus we stellen het 1 jaar uit, maar doe vooral je ding. Dus ik dacht, nou, prima. Ja. Wij gaan gewoon volle kracht vooruit. En dat hebben we gedaan. En dat heeft Goorl en Riel denk ik wel geweten. Ja. Ja. Want het was hartstikke leuk. Dus 15 locaties en meer dan rond de 40 activiteiten overal. Ja, het was echt een feestje.
0: En alle activiteiten waren goed bezocht?
2: Niet allemaal. Je merkte echt wie er zelf ook promo had gedaan. Ja. Dus daar was het meeste, ja. En mensen moesten ook kiezen, want het was een heel vol schema in 3,5 uur. We hadden het ook specifiek op de middag gedaan. Dus in een kort tijdsbestek. Dus je zag mensen inderdaad met een rondfietsen. Van, oh god, nu moet ik daarheen. Ik was er zelf ook één van. Dus even 10 minuten daar, even 10 minuten daar. Ja. Maar overal iedereen blij. En ook de locaties waar het iets minder liep. Die hadden zoiets van, joh, het was de eerste editie. En let's go. Want, we hebben er ook weer van geleerd. Dus,
0: ook dat, maar van de andere kant, het was natuurlijk wel heel leuk... omdat het waren allemaal kruisbestuivingen, hè?
2: Ja, en er komen er nog meer aan, want dat was wel geinig. We hebben een paar organisatoren gesproken, een paar koren. Die kenden elkaar helemaal niet. Nee. Dus ze zeiden, nou, nu ik ze ken, ik ga ze vaker uitnodigen. En Sterk Huis was helemaal blij. Ja, we willen vaker meedoen met dit soort activiteiten. Nou, graag. Ja. Dus je weet nooit wat er allemaal nog uitrolt, maar dat was heel positief.
0: Ja, wat dat betreft natuurlijk dit eerste keer alleen maar voor herhaling vatbaar.
2: Absoluut. Want ik sprak ook iemand van het regio. En we hadden natuurlijk Zagerij Klassiek. Was een quintet, speciaal opgericht voor de opening. Superleuk. Die meisjes hadden in de Vonden Wondertuin gestaan en bij het Heem. En die man van het regio die zei... ja, je moet ook niet vergeten wat dit voor waarde heeft voor de bespelers. Ja. Want voor hen is dit ook een hele mooie ervaring. En weer podiumervaring. En laat je maar zien. En dus hij zei, je moet er echt mee doorgaan. Ik zei, oké, gaan we doen.
0: Want daar heb ik nog wel een wens.
2: Oh, vertel.
0: Wat jij zegt, de Uitmarkt is elk jaar in Amsterdam.
2: Ja,
0: en dan denk ik bij mezelf, hoezo? Waarom moet Amsterdam zo'n capsonus hebben als in de rest van het land de meest mooie dingen worden gedaan? En een van de andere dingen die ook in Amsterdam alleen maar gedaan wordt, is het Prinsengrachtconcert.
2: Oh ja, ja.
0: En wij hebben hier in het Jan van Bezouw het geweldigste orkest van heel Nederland, het Regio Jeugdorkest. Internationaal, wereldberoemd, hè, want ze hebben in China opgetreden. Ja. Dus wat dat betreft, hun voetstappen liggen over de hele wereld. Waarom gaan we dat niet een keer doen?
2: Ja.
0: Ik leg het bij jou neer.
2: Heel goed. Ik doseer hem. Ja, ze passen niet bij ons op podium. Dat is het jammere.
0: Dat hoeft ook
4: dus
0: niet.
4: Dus je moet het ergens op de lijn elders.
2: Doen. Ja.
4: Weet je, niet in de Prinsengracht, op de lijn Prinsengracht, of zo.
0: Dat is, ja. is ook niet binnen.
2: Nee.
0: En het heeft pijpenstelen geleverd de laatste
2: ja,
0: keer.
2: Ja, en dan zitten ze en in een bootje.
0: Maar ze hebben toch gespeeld.
2: Ja. Ja. Ja. Dus nou, goed idee. Wie weet krijgen we de gemeente zover. Met alle vergunningen.
0: Als je partijs begint, moet dat lukken.
2: Ja?
0: Ja.
2: Oké. Okay. Ja, ik neem je tip te hard.
0: Want dat is even iets wat ik natuurlijk als aanvulling heb. Dat wij voor volgend jaar hebben wij het Jan van Mezouw ook heel hard nodig op 5 mei.
2: Ja. Want dat heb ik gehoord.
0: Ja, volgend jaar 5 mei. Dan is Nederland 80 jaar bevrijd. En dan gaan we de organisatie met het Jan van Mezouw samen. Gaat een, ja, een geweldig... happening organiseren rondom die bevrijding. Dus wat dat betreft... het Jan van Mezouw staat steeds meer in het middelpunt van de belangstelling.
2: Ja, superleuk. We doen graag mee.
0: Ja, en dat moeten we zo houden.
2: Ja, heel graag.
0: Zeker, zeker als je leest dat het allemaal wat onder druk staat.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: En dat is niet alleen landelijk, maar ook op gemeentelijk niveau.
2: Ja, zeker.
0: Ja, maar ja. Goed, daar hopen we binnenkort een positieve beslissing over te krijgen. Hè? Laten we zo zeggen.
2: Ja, ja. Ja, ja, eind oktober in de gemeenteraad wordt het onderzoek gepresenteerd. Inclusief taxatierapporten, doorrekeningen. Wat het zou betekenen als de U toch weg zou gaan. En we dus ook niet meer kunnen verhuren. Ja, wat dat dan voor ons betekent qua inkomsten. Dus al die doorrekeningen moeten nog komen. Dus we zijn heel benieuwd.
0: Ja.
4: Spannend.
2: Ja. Ja.
0: Jij zit hier nu al best al een paar jaar, samen met Roxanne.
2: Ja.
0: Is het ooit wel eens bij de politiek duidelijk geworden dat dit soort culturele instellingen nooit kan draaien zonder financiële betrokkenheid van de gemeenschap?
2: De gemeente is de gemeenschap. Ja, precies. Hè? Nou, ik mag aannemen dat mensen die in de raad zitten dat ook weten. Maar bij de gemeente weten ze dat zeker wel. En tuurlijk kunnen wij voor een groot gedeelte halen we ook inkomsten uit verhuur. Maar ja, er zijn ook heel veel kosten.
0: Ja.
2: Dus geen één cultureel centrum kan het zonder extra hulp.
0: Nee, dus wat dat betreft, er zal altijd geld bij moeten.
2: Maar ja. Wat heel belangrijk is om voor het voetlicht te brengen, is de maatschappelijke waarde die het verder heeft. Dus je kan wel zeggen, ja, er zijn heel veel kosten. Ja, maar wat zijn nou de opbrengsten? En dan niet de financiële, maar verder.
0: De gezondheid, hè? Geestelijke gezondheid. Dus
2: dat, de samenhang en de verbinding. En als je hoort hoe de zorg onder druk staat en nog onder druk komt te staan, dan hebben we de verenigingen en alle muziekgezelschappen echt heel hard nodig.
0: Ja. Ja.
2: Voor het welzijn van de mensen. En ja, dat... En die waarde is natuurlijk heel moeilijk.
0: Geld, hè? Dat
2: nee, en dat is, moeilijk, het, ja. Dat is een beetje het ding. Want je voorkomt ook heel veel. Maar ook dat is niet in geld uit te drukken. Dat is net als met klimaat natuurlijk. Ja, je gaat iets voorkomen wat je niet kan duiden. Dus dat is een hele lastige discussie soms.
0: Ja, maar goed. Laten we hopen dat eind oktober de mensen tot de jaren van verstand zijn gekomen.
2: Ja.
0: Laten we daar even op houden.
2: Ja. Ja. Ja, wij hopen het ook.
0: Ja, en dan... even terug naar wat er op dit moment gewoon in het Jan van Mezouw gebeurt. We spraken elkaar een tijd geleden, voor de vakantie, kort voor de vakantie. De laatste keer, laatste uitzending.
2: Het is alweer lang geleden.
0: En er stonden een aantal dingen op de rol. Maar het programma was nog niet compleet, zei je.
2: Nee. Op het moment dat het boekje verscheen of naar de drukker was, was het al achterhaald.
0: Ja, yes.
2: Maar ja, of achterhaald. Je blijft gewoon bijboeken in het seizoen en... ik heb de afgelopen jaren voor mijn programmeringsactiviteiten heel veel aangesloten bij landelijke initiatieven. En omdat dat PR-technisch heel handig is. Maar ook, je raakt ook gewoon bekender in het land als je in allerlei lijstjes verschijnt. Van, hey Gorle. Dus gedurende de zomer krijg ik gewoon telefoontjes en mailtjes van... hey, we zoeken nog een locatie voor landelijke artiest X. Heb je nog plek? Nou, dan kan ik ook heel snel schakelen. Ja, ik heb plek of ik heb geen plek. Maar... dus mensen vinden ons ook heel snel. Dus dat is wel geinig. Want we staan in allerlei toertjes. Van mensen die gaan dan naar Amsterdam, Rotterdam en Goorle. Ja, ja, dat vind ik natuurlijk echt super grappig. Ja. Het feit dat we de Nits hadden, die try-out, heeft daar ook mee te maken. Want die stond alleen in Carré. En in Goorle, de try-out. Ja, dan lig ik natuurlijk helemaal in een deuk.
0: Ja, hoe goed.
2: En dan ben ik super trots. Ja,
0: ja, tuurlijk.
2: Nou,
0: ja. Ja,
2: en dat gaat nu echt een soort, ja, heeft allerlei effecten. Dus dat is super leuk.
0: Ja. Maar goed, toen noemde jij een aantal dingen op. Dat hoorden anderen ook er net bij. En zo nog een paar. Inmiddels zijn we natuurlijk 3 maanden verder. Wat zijn de highlights die erbij gekomen zijn? Nou, heb je daar toevallig een idee
2: over? Ja, ik heb twee. Als je van country houdt. Ja. Er zijn twee Amerikaanse tours. Twee artiesten. Eén duo en een solist. Die toeren in Nederland. En die programmeur die belde mij op. Of het impresariaat. Die zei, ja, we hebben eigenlijk nog wel plek voor een concert op een zondag. Heb je plek in de foyer? Want dan vinden ze dan wel leuk, doen ze gewoon nog een optredentje erbij.
0: Ja, ja.
2: Ja, dat is goed. Dus in oktober op een zondagavond hebben we Tupelo Honey. Dat is een zangeres en een zanger. Heel bekend in de countrywereld in Amerika. Nashville natuurlijk. En zij heeft ook met Dolly Parton opgetreden. Nou, super grappig. En die komen dan hier 2 keer 3 kwartier spelen. Ja, ik lach me helemaal surf, want ik vind het een superleuke aanvulling.
0: Ja.
2: En in februari, maart, zeg ik nu heel even uit mijn hoofd, komt Rob Crosby. En hij zit ook in de Common Linnets. Of zat. Ja. Ik weet niet of ze nu nog bestaan. Maar hij is ook medetekstschrijver. Kent Ilse de Lange goed. Nou, die had ook een tour. Ja, heb je dan nog ergens plek? Ja, heb ik ook wel plek. Nou,
0: kom
2: ja, wel in de foyer op een zondag om 7 uur of zoiets. Ja, dat maakt allemaal niet uit. Nou, is goed.
0: Ja, ja.
2: Dus ja, dat soort dingen, dat zijn echt kleine pareltjes. En dan zijn we toch in beeld. Dat is wel leuk.
0: Tuurlijk, maar dan moet jij voor jezelf natuurlijk ook inschatten of je daar voldoende publiek voor krijgt.
2: Ja. Maar dan heb ik ook een leuke deal gemaakt. Want ze hebben hun inkomsten eigenlijk al. Dus dit is gewoon voor de leuk. Vinden ze zelf ook leuk.
0: Ja, ja.
2: Dus dan,
0: het is gewoon, zeg maar, voor een bord warme hap.
2: Bijna. Nou, we doen wel aan fair pay, hopen we.
0: Ja, ja.
2: Zoveel mogelijk. Maar,
0: Nee, maar je moet ze ook respecteren, hè?
2: Absoluut. Ja. Absoluut. Ja.
4: Maar je zei net toen we begonnen dat je nog een pareltje had. Een persoonlijk pareltje.
2: Een hele toffe. Ja, als je Radio 2 luistert, ken je er misschien wel. Nina June heet ze. Ze komt uit Nederland. Nienke heet ze eigenlijk. Maar zij maakt hele mooie singer-songwriter muziek. En zij zocht echt plekken. Zoals kerken of kapelletjes. Dus zij hadden van ons gehoord. Want in de zomer had ik dan weer contact met haar boeker. Voor een andere artiest. Dus hij kende mij natuurlijk nog. Dus hij zei, ja, heb jij nog plek? Want je hebt toch ook een kapel? Ik zo, ja, we hebben een hele mooie kapel. Nou, heb je nog een datum? Nou, zaterdag 15 februari. Wonderlijk genoeg was hij nog vrij. Dus we zitten in een tour van haar. Ze gaat nu eerst in Eindhoven spelen in het muziekgebouw. En dan doet ze allerlei plekken aan. En dan komt ze ook naar ons. Ja, dat is echt prachtig. Dus hou hem vrij. Hij komt binnenkort in verkoop.
0: Ja. En voor degene die willen weten hoe ze klinkt, hebben wij een nummer van haar. We watch It All Come Down.
2: Ja.

0: En dan hebben we de volgende gasten alweer aan tafel zitten. Marie-José en Isabel. Welkom. Jullie komen wat vertellen over de Guldendag.
1: Ja.
0: En ik las in het Gods Belang de Guldendag terug van weg geweest.
1: Ja, klopt.
0: Vertel eens.
1: Nou, ik denk dat Marie-José daar meer over weet. Want ja, had jij het alles meegemaakt?
2: Ik heb het al als vrijwilligster, ja, zeg maar, de vijf keer was je geweest, hè?
1: Lekker. Nou, hij is volgens mij totaal al een keer of 15 keer geweest.
2: Zo. Oh. Lachter. Maar ik heb hem in ieder geval iedere keer meegemaakt als vrijwilligster om dan de hand- en spandiensten te verrichten. Ja.
0: En hoe lang is die weg geweest dan?
1: Vlak voor corona, de laatste jaren, was er eigenlijk een beetje minder animo. Mm-hmm. En na corona is het eigenlijk een beetje blijven liggen. Dus zodoende pakken we het nou weer voor de eerste keer op. Misschien is het ook wel aardig om te vertellen hoe het vroeger was. Mm-hmm. Vroeger was het zo dat je vooral kapotte spullen kon brengen naar de Guldenakker. Ja. Eigenlijk was de Guldenakker destijds al een tijd vooruit, hè? Duurzaam. Daar woonden heel veel mannen die heel handig waren. En die gingen gewoon ouderwets aan de gang om jouw klokje weer aan de gang te krijgen. En daarna werd het verkocht.
0: Een soort repaircafé, maar dan werd het verkocht.
3: Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Alleen, inmiddels is het zo, door de hele gang van zaken rondom gezondheid en langer zelfstandig blijven wonen, dat de gemiddelde leeftijd van mensen die in Guldenakker terechtkomen wel zo'n 10, 12 jaar omhoog is gegaan. Mm-hmm. En ja, wie kan er tegenwoordig nog een stekker aanzetten, hè? Dus ja, zodoende hebben we het een beetje omgebogen nu. Waarschijnlijk was dat ook de reden dat er wat minder belangstelling was. Okay, dus ja. Nu hebben we een andere mix gemaakt.
0: Ja, en we zijn, want jullie hebben een heel...
1: Zeker.
0: Hele projectgroep, hè?
1: Zeker.
0: Met een mooie foto in het Gronings Belang.
1: Ja, daar stond nog niet eens iedereen op, moet ik eerlijk zeggen. Ja, wij vonden het heel belangrijk om het met vrijwilligers te doen, vanaf begin af aan. Dus niet alleen vragen van wie willen helpen als het allemaal al geregeld was. Maar ook gewoon de ideeën en dingen regelen om dat gewoon samen te doen.
0: Van scratch af aan?
1: Van scratch af aan, met de vrijwilligers, met mensen die ooit bij ons hebben gewerkt. En we hebben een heel leuk contact gezocht met Jacques van Welbergen. Die voorheen de kartrekker was bij het Mill Hill, bij de Goede Doelenmarkt. Dat is op een gegeven moment helaas ook gestopt. Ja. En ik zei tegen Jacques, vind je het niet leuk om een keer weer jouw trucje te doen. Met de kramen opzetten, spulletjes sorteren. Ja. Nou ja, en hij trapte erin. Dus dat was hartstikke mooi.
2: Hij trok de trucendoos open.
3: Ja. Ja, ja.
0: En wat komt er dan uit die trucendoos?
2: Ja, hij heeft gezorgd dat we marktkramen kregen. En hij gaat aanstaande zaterdag gaat hij de spullen innemen. Mm-hmm. Kijk, mensen van Guldenakker die ook spullen in willen leveren, die kennen ons natuurlijk. En als het dan niet is wat wij denken dat we kunnen verkopen, als we dan zeggen nee, dan zeggen ze, waarom niet? Mm-hmm. Kijk, en Jacques die is wat dat betreft, nee, dat kan niet.
1: Onpartijdige derde, hè?
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus zaterdag worden dan dus...
3: Ja. Dat stond ook al bij, hè, dat een bepaalde spul kon je niet in.
1: Ja, inderdaad. Ja. Skis en dergelijke, helemaal dingen met de stekker.
0: Die mag je niet inleveren.
2: Nee, bedden.
1: Want weet je, als we het niet verkopen, dan moeten wij het ook weer kwijt. Ja. En nou, iedereen weet, dat is tegenwoordig best prijzig. Ja. En het is allemaal voor het goede doel uiteindelijk.
3: Ja, wat is het goede doel dan?
1: Nou, dat weten we zelf ook nog niet helemaal. Maar wat we wel weten, is dat het voor alle bewoners van Guldenakker is.
3: Oké. Okay.
1: We hebben zelfs een ideeënbus neergebedacht.
2: Ja, we hebben eigenlijk gisteren op het laatste moment nog, laatste vergadering voor aanstaande zondag, bedacht van, god, waarom doen we geen ideeënbus? Alle bewoners, ook mensen van buitenaf, die denken van, oh, dat is misschien wel leuk voor die mensen. He, kunnen ze een briefje invullen in een ideeënbus en dan kunnen we na afloop, als we aan het evalueren zijn, even kijken van, god, wat is nou echt leuk voor onze mensen?
1: Ja, het kan een muziekmiddag zijn of juist een etentje voor iedereen. Of misschien willen we wel een mooi beeld of een extra bank aanschaffen voor in de tuin. Ik bedoel, het zijn allerlei mogelijkheden die we van het geld kunnen kopen.
0: Ja. En wat verwachten jullie dat de opbrengst is? Ja,
1: als ik dat zou weten, ja, dan
0: maar de vorige keer was dan denk ik, de laatste keer was hij best wel goed, toch?
1: Ja, maar het is inmiddels dus al een aantal jaren geleden. Ja. Dus het is spannend hoeveel er wordt opgehaald, wat er binnenkomt, zeg maar, aan het spullen. En ja, we hebben prachtig weer, wordt voorspeld. Ja. Niet te warm, niet te koud. Dus ik denk dat er, potentieel zit er toch wel een paar duizend euro in. Zou mooi zijn.
2: Ja. Zou heel mooi zijn.
0: Want we kunnen me nog spullen inleveren.
1: Zeker. Die kon tot nu toe geen spullen inleveren.
0: Oh nee, dat, dus zaterdag,
1: we doen dat alleen zaterdag. Alleen op zaterdag. Tussen 10 en 12.
0: Oké. Okay.
1: En wat je dan hebt, doe het lekker in een doos. Kom er mee naar de Witte Dijk nummer 2. En daar staan we jou op te wachten. En dan kijken we even of we het kunnen gebruiken. Het meeste wel, want we hebben vooraf nogmaals heel duidelijk aangegeven wat niet kan. Staat ook voor op het Gools Belang voor de mensen die het niet weten. En dan, alles wat je doneert wordt door ons verkocht.
0: Ja.
1: Hopen we.
0: En het wordt zondag verkocht.
1: Juist.
0: Zondag is de markt.
1: Ja.
0: Niet alleen voor de Gulden Akker, maar voor heel Goorla.
1: Juist, dus voor heel Goorla.
2: En Riel.
0: Ja. Want, zeker voor Goorla en Riel. Ik vergeet Riel heel vaak, dat is helemaal niet aardig.
1: Ja, dat vind ik. Ja.
0: Nee, dat is licht gevoelig. En het is ook stom om het te vergeten. Daarmee bereik je ook dat mensen de Gulden Akker binnenkomen. Hè? Andere mensen die er nooit komen. Volgens mij is dat ook een van jullie
1: Absoluut.
0: Doelen. Een beetje.
1: Ja, we willen graag huis in de wijk zijn. Mm-hmm. En dat doen wij onder andere op deze manier. En we betrekken iedereen er zoveel mogelijk bij. De bewoners die krijgen ook frietjes die dag van de frietkraam die bij ons voorstaat. Nou, hoe lang is dat geleden dat ze uit zo'n bakje hebben gegeten?
3: Ja,
1: dat is ook hartstikke leuk. En aan de linkerkant, aan de voorkant, hebben we ook een tiental kramen met nieuwe spullen. Mm-hmm. Dus de commerciële noemen wij dat.
3: Ja. Okay.
1: En die hebben een gedeelte van hun kraamgeld gaat ook naar het goede doel. Dus ja, de cirkel is wat dat betreft wel mooi rond.
0: En wat is dan het goede straatje?
1: Het goede straatje is eigenlijk de tweedehandsmarkt.
0: Oh, dat is de tweedehandsmarkt.
1: Ja, met goede spullen.
0: Ja, en dan hebben jullie ook nog de kinderen van Middelheel uitgenodigd. Of de kinderen uitgenodigd.
1: Ja, van heel Goorla. Maar we hebben de kinderen van Chameleon als goede buren. Precies. Natuurlijk als eerste verwittigd. Ik moet zeggen, ik heb nog niet veel aanmeldingen. Dus als er iemand luistert of kijkt die denkt, oh, mijn zoon of dochter vindt het ook leuk om even goed de kamer op te ruimen en wat spulletjes te verkopen. Hij of zij is nog welkom.
0: Met het kleedje, hè?
1: Met het kleedje. Tussen 11 en 5 zijn ze van harte welkom.
0: Ja, dan is dat is zondag, hè?
1: Ja,
0: want zondag is het van 11 tot 5.
1: Ja.
0: En het wordt geopend door de burgemeester.
1: Ja, inderdaad. Rond 11 uur doet hij dat. Mm-hmm. En aansluitend komt dan de harmonie ons een obade brengen.
0: Precies.
1: Dat is natuurlijk ook fantastisch voor alle bewoners.
0: Ja. Maar volgens mij doet de burgemeester nog iets meer.
1: Ja, hij had de goede gewoonte om bij het Millhill destijds, als er de goede doelenmarkt
0: was
1: om te helpen bij de boeken, de geschiedenisboeken om precies te zijn.
0: Mm-hmm.
1: En nu heeft hij aangeboden om in ieder geval een paar uurtjes te blijven. En ook te helpen bij de boeken die ongetwijfeld in grote getalen binnen zullen komen.
3: Je weet met wie hij dat samen deed, hè?
1: Zeker.
3: Met de commissaris van de Koning, hè?
1: Inderdaad.
3: Ja. Dat was een
0: Toen ze ook nog samenwerkten.
3: Ja. Nee, ook hij als burgemeester en de ander als commissaris.
1: Ja.
3: Dus,
1: Maar ik weet niet of die ook komt, hoor. Nou,
3: hij wordt om de hoek, hè. Dus het moet kunnen.
1: Het zou moeten kunnen.
3: Ja.
1: Nou ja, we zullen het zien. We hebben in ieder geval ontzettend veel zin in.
2: Ja. Hè? Zeker weten.
0: Dus als ik het goed gehoord heb, is er is muziek. Je kunt kopen, je kunt friet eten. Volgens mij kun je ook nog suikerspinnen.
1: Ijs. Wafels.
0: Kinderen, ouderen, heel Goorla. Ja, dit moet toch mooi weer.
1: Hey, en de log komt ook, wist je dat?
0: Dat wist ik, maar dat wou ook als laatste zeggen.
1: Ja.
0: Nee, de log komt ook.
1: Ja.
0: Komt het,
1: Barend komt plaatjes draaien samen met Hartger.
3: Oh,
0: en dat wordt allemaal opgenomen.
1: Wordt allemaal uitgezonden. Mooie, dus daar zijn we ontzettend blij mee.
3: Ja.
1: En vergeet natuurlijk niet ongeveer 25, 30 vrijwilligers die zullen komen. Daar zijn we natuurlijk het allerblijdste mee.
3: Daar mag je ook trots op zijn. Hè?
1: Daar zijn we ook enorm trots. Ja. En we gaan er gewoon een hartstikke leuke dag van maken.
2: Want, zeker weten.
3: Want dat is iets, we hadden net Judith hier aan tafel. Toen ging het even over dit gebouw.
1: Mm-hmm.
3: En de onderzoekcommissie die van buiten kwam.
1: Ja.
3: Die constateerde dat er binnen het Goorlense zoveel gedaan werd. Ook met vrijwilligers.
1: Absoluut.
3: En dat is dan wel heel bijzonder. Dat je dan van ver komt. En dat kunt constateren. Terwijl je voor een heel andere opdracht binnen bent.
1: Ja, dat is op zich wel grappig.
3: Ja, ik vind dat wel knap.
1: Ja, dat is ook zo. En iedereen, ook de gemeente, moet dat zeker koesteren.
3: Ja.
1: En misschien ook nog net iets meer faciliteren. Maar dat is misschien voor een ander moment.
3: Dat doen we nou niet. Nee, want we hadden het even over waar de gelden naartoe zouden kunnen gaan.
1: Ja.
3: Ik kan me herinneren dat je ooit bezig bent geweest om in de ruimte Maar dacht dat daar de kapel ook zat.
1: Ja.
3: En rechterdeel dat je daar wat dingen wilt veranderen.
1: Maar dat, nou ja.
2: Dat is al gebeurd.
1: Dat is helemaal gebeurd.
3: Ja. Dus wat dat betreft...
0: Vertel eens, wat is er gebeurd?
3: Wat is daar gebeurd?
2: Ja, dat is nu eigenlijk het ontmoetingsplein.
1: Het heet het Guldenplein.
2: Het Guldenplein. Ja, ik zit nog steeds met het atrium.
1: Ja.
2: Maar het Guldenplein. En daar worden zeg maar allerlei activiteiten gedaan. Daar wordt gezongen op dinsdagmiddag. En
1: koersbal gespeeld op maandag. Iedere dag bewogen. Tegenwoordig kun je er een kopje koffie drinken.
3: Ook al. Ja.
1: De kapel is gewoon bewaard. We hebben een hele mooie samenwerking met Van Hully van de Van Pijenbroeks.
3: Ja.
1: Die hebben onze oudere lampen opgepimpt. Want ook wij zijn heel duurzaam

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Nou, kijk, er is veel publiciteit gemaakt in het Goorlens Belang. Hè? Dus, zeker. Je hebt een paar keer erin gestaan. Jullie zijn nu hier. Maar het ziet er zo uit als een geweldige, met een geweldig programma. Iedereen moet komen.
3: Nou, dankjewel voor het compliment. Ja. Als dat even zou kunnen, dat iedereen komt.
2: Ja, gewoon even moeilijk. Langs, pak de fiets, maak er een wandeling van.
3: Absoluut.
2: Maar ga even kijken, zondag tussen 11 en 5.
3: Misschien heb je nog wel spulletjes over die niet zijn verkocht bij de garage sale. En dan pak je de goede dingen eruit. En daarmee kom je dan naar de Gulden Akker. Ja. Wittendijk nummer 2.
4: Kijk.
2: Het is op zaterdag. Tussen 10 en 12.
3: Zaterdag tussen 10 en 12.
2: Ja.
3: En zondag ben je van harte welkom. Vanaf 11 uur en rond 5 uur gaat de knipper op.
2: Helemaal goed.
3: Dank je wel.
4: En dan is de prijsuitreiking van de barakken.
3: Oh ja, die is van
2: tevoren. Het is om half 5, hè? Want om 5 uur is het.
3: Half 5 zoiets, hè?
4: Ja,
3: en dan de Polonaise door de winnaar.
4: Ja. Nou, je toch hier zit.
3: Nou.
4: Nog heel even kort over ook een initiatief wat inmiddels al bijna 5 jaar bestaat.
3: Mm-hmm.
4: De opstapbus.
3: De opstapbus, ja.
4: Ja. Heel veel mensen leggen de klemtoon verkeerd.
3: Verkeerd,
4: maar
3: ja.
4: We gaan lekker op stap.
3: Want we gaan lekker op stapbus.
4: Ja.
3: Met de bus.
4: Hoe is de stand van zaken? Want in het begin was het even zoeken naar de goede formule, punt 1, punt 2. En natuurlijk, je zat met het vervoer. Inmiddels loopt het succes harder nog dan de bus, denk ik.
3: Nou ja, inderdaad. We zijn aan het kijken van hoe. Iedere maand, laat ik het zo zeggen, is het weer een mooie puzzel. Om te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen weg kunnen. Je kunt je altijd inschrijven op de wachtlijst. Maar ja, soms schrikken we wel een beetje. Want voor één uitstapje willen dan bijvoorbeeld wel 30 mensen mee. En als er maar 7 plekken zijn te vergeven in de bus. Ja, dan moeten we nog een paar keer rijden. Maar een maand heeft maar rond de 30 dagen. Hè?
4: Ja.
3: Dus we zijn we hebben wel goede samenwerking met de opstapbus in Kaam. Dus regelmatig lenen we die bus. En dan gaan we gewoon met dubbele bezetting. En soms rijden er nog wat auto's mee.
4: Ja.
3: Dus we mogen in die zin niet klagen. Nee.
4: Want als je kijkt naar het programma wat dan ook regelmatig in het Goorlens Belang staat. Hè,
3: iedere maand.
4: Als opstap naar het inschrijven.
3: Ja.
4: Er is een grote variëteit aan onderwerpen.
3: Ja.
4: En elke keer weer wat nieuws. Hoe kom
3: we
4: je
3: doen
4: daar
3: ons aan? Best.
4: Waar haal je dat vandaan?
3: Ja, inmiddels krijg ik soms ook wel tips van mensen die iets organiseren. Die zeggen, is het iets voor jullie? Soms krijg ik ook een aanbod. Hè, want wij zijn een non-profit organisatie van de opstapbus. En als ik iets aangeboden krijg voor de helft van het geld, dan krijgen de deelnemers dat ook. Want nogmaals, wij hoeven geen winst te maken. Mm-hmm. En daarnaast, ik lees ook het Goorlens Belang heel goed. En nog een paar andere krantjes. En het internet. En ja, we proberen allerlei dingen. Nemen opties als we niet zeker zijn. En tot nu toe, het is eigenlijk maar zelden dat iets niet doorgaat omdat er niet genoeg belangstelling is. Dus.
2: En ook dat draait op vrijwilligers, hè?
3: Ja, daar hebben we ongeveer 35 vrijwilligers. Ja. We hebben een wachtlijst voor overigens voor dat.
4: Dus wat dat betreft zitten jullie er dik in.
3: Ja, maar goed, hoe leuk is het om begeleider te zijn van een uitje waar je eigenlijk ook niks hoeft te betalen. Nee. Dus,
4: en wij zelf ook deel van uitmaken als bezoeker. Hè?
3: Ja.
4: Zo mag je het ook zeggen.
3: Ja, al hebben we best wel wat regeltjes en eisen hoor. Want je bent natuurlijk best wel belangrijk. Want je zult maar de 7e persoon zijn die in de bus stapt. En je hebt toch even wat drempels genomen. Als je alleen op pad moet, dan is het wel heel belangrijk dat je goed wordt opgevangen door de begeleider en de chauffeur. Die jou zorgt dat jij wordt geïntroduceerd bij de andere deelnemers. Want we hebben ook tegenwoordig best veel mensen die met hun partner komen. Die een beginnende vorm van dementie heeft.
4: Ja.
3: Dat is voor allebei hartstikke leuk. En ook daar, dat vergt toch wel iets van de begeleiding.
4: Ja.
3: Maar dat gaat allemaal hartstikke goed. En daar praten we ook over. We zijn ook bezig met een AED. Om de mensen allemaal te scholen. Want er zal maar eens iets gebeuren.
4: Ja.
3: Nou, dat soort dingen. We proberen wel ook midden in het dorp te staan. We lenen de bus met liefde en plezier uit. Bijvoorbeeld voor de jeugdgemeenteraad. Of voor de Zonnebloem. Of voor senioren Riel of Goorlen.
4: Ja.
3: Ja, dus De bus mag, van mij betreft, altijd
2: mag iedere dag rijden.
3: Ja. Daar hebben we hem voor.
4: Goed zo. Wat is de nabije toekomst van de opstapbus? Hebben jullie ideeën over hoe je de zaken op een andere manier vorm gaat geven? Omdat er zoveel vraag is.
3: Misschien een tweede bus, maar onze penningmeester moet daar nog niet aan denken.
4: Nou, hij mag er wel aan denken, maar hij kan er nog verder niet.
3: Nou, ik zei dan denken. Denk ik er wel vast aan. Dus we zijn ermee bezig, maar ja. We moeten niet te snel gewoon kijken hoe we dat ook met de centjes kunnen doen.
4: Ook
3: en
4: dat?
3: Wie weet. Maar ja, misschien kunnen we hem ook delen met andere organisaties en burgerinitiatieven. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Ja. Vandaar mijn opmerking van het begin. Het zou nog iets beter gefaciliteerd kunnen worden door de gemeente. Ja. Niet dat zij dat moeten doen, maar wel dat we gewoon samen kunnen kijken naar...
4: Ja, de gemeente hoeft er niet voor alles te zijn.
3: Nee, maar ook, het is ook niet alles is aan de vrijwilligers.
4: Nee, maar goed, ze moeten laten blijken dat ze het ook belangrijk vinden dat dit gebeurt.
3: Ja.
4: En dat mag je.
3: En niet alleen voor de bühne.
4: Nee. En ze kunnen dat niet anders doen dan door te zeggen A, dat ze het belangrijk vinden, en B, door te zeggen van nou, waar heb je een aanvullende hulp nodig?
3: Precies.
4: Nou, en die oproep die doen we dan samen.
3: Nou, er gaan ook heel veel dingen goed, Theo.
4: We
3: hebben het er nou even over. Ja.
4: Wat dat betreft.
3: Komt goed.
4: Nou, fantastisch.
3: Mooi. Dankjewel dat u hier mocht zijn.
4: Want wij danken jullie. En we wensen jullie voor het komende weekend heel veel succes.
5: Dankjewel.
4: En dat de opbrengst gigantisch is.
3: I hope so.
4: En dat je moeite hebt om te denken van
3: waar besteden we het nog meer aan? Nou, ik laat het nog wel even weten. Kun je het volgende week voor de luisteraars vertellen wat het heeft opgeleverd.
2: Helemaal goed.
4: Heel fijn.
3: Dank jullie wel.
4: Dankjewel.
2: Heel veel plezier.
3: Dank je.
4: Hartger, wat gaan wij...

0: Morgen Zonneschijn, dat is iets wat jij als opstekertje gebruikt voor het fris wakker worden.
1: Nou, eigenlijk is het een carnavals gimmick. Er was een carnavalsclub in Tilburg een aantal jaar geleden. Die draaide dus iedere ochtend in het huis draaiden ze dit nummer. Van Nana Mouskouri, Goedemorgen Zonneschijn. Dus ja, dat werd een beetje overgenomen. Dus ik maak met regelmaat Isabel wakker. Dan sta ik onder de douche. We hebben daar radio in de douche. Spotify. Zet ik hem goed hard. En dan Goedemorgen Zonneschijn. Dan staat ze op als een zonneschijn.
0: Kijk.
1: Dus vandaar even deze link.
0: Ja,
2: hartstikke
0: leuk. Dat is een goed idee voor iedereen die 's morgens met een bepaald humeur wakker wordt.
1: Krijg je bij ons geen kans.
0: Daar krijg je geen kans voor.
1: Nee, nou, niet echt.
0: Al die mannen die luisteren, als hun vrouwen toevallig 's morgens wat last hebben om met de ogen te openen.
1: Nou,
0: dat is een heel mooi nummer.
2: Hoezo de vrouwen? Ja,
1: het is ook voor de man, hoor.
2: Ik wou zeggen, het is hij doet dat voor zijn vrouw, maar...
1: Kan ook andersom.
0: Ik doe gewoon, het kan ook andersom. Ja.
2: Ja. Dat we ook dat toch maar even bezig.
0: Goed. Ja. Ja hoor.
1: Niet generatie.
2: Jij bent nu weer in. Bereid.
0: Ja. Ja. Ja. Zit erin. Ja, komend weekend is de Open Monumentendag. Vorige week hadden wij Ineke Stroeken in de uitzending. Die vol enthousiasme vertelde over ons culturele erfgoed. En daar horen uiteraard ook al die monumenten. Tastbaar of niet tastbaar, horen daar ook bij. Ook binnen Goorlen wordt het nodige georganiseerd. Zeker vanuit de heemkundige kring, de Vier Heertganger. Die twee keer een fietstocht organiseren langs hele mooie plekken. Zeker over paden en wegen die horen bij ons lokale erfgoed. En voor degene die daar zich voor aan willen melden, kom naar de heemkundige kring in de oude Nieuw-Rielseweg. En dan kun je daar met je fiets aansluiten bij de groep die onderweg gaat en die uitleg krijgt over wat er allemaal te zien is.
2: En dat is op de fiets, omdat het thema dit jaar voor de Open Monumentendag onderweg is.
0: Ja,
2: dus op allerlei variaties hebben ze bedacht om dit thema op te pakken. En in Goorlen doen ze dat met de fiets toch?
0: Met de fiets.
1: Ja. Nou, ik denk toch dat ik op de fiets ga naar het bierfestival, eerlijk gezegd. Dat, dat is ook zondag.
0: Ja, dat is bij de Roverse Rijn.
1: Ja,
0: er valt veel te proeven.
1: Ja, zeker weten. Maar ik moet helaas optreden, dus ik kan niet...
2: Maar luister, bier is toch ook erfgoed?
1: Zeker.
2: Je gaat op de fiets.
1: Ja, absoluut.
2: Nou.
1: Ja, moet kunnen.
2: Moet kunnen.
1: Ja, ik heb daarna nog uitzending, dat is het enige nadeel. Maar goed.
0: Ja, maar je hoeft niet gelijk met bier te beginnen.
1: Nee?
2: En je moet toch proeven?
1: Moet je dan proeven water?
0: Ja, maar je krijgt een glaasje.
1: Oh.
0: En dan kun je met heel weinig, even met de tong, weet je wel, want er zitten smaakpapillen.
1: Ja, oké. Okay. Met zo'n traditionele proever, Theo.
0: Ja, daarom. Ja.
1: De hele avond op één glas.
0: Nee, je bent gewoon een traditionele drinker.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is wat anders.
1: Ja, ik geniet daar gewoon van.
0: Maar goed, als je te veel hebt gedronken, dan zie je de wereld op een heel andere manier. En dat was namelijk ook bij Nena.
1: Ja.
0: Want die zag in één keer 99 luchtballonnen.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Ja, het is niet
2: wat een bruggetje.
1: Snel tellen, hè?
0: Ja,
1: echt. We gaan naar de lijst getreden.

0: Ja, dit was Nena die 99 luchtballonnen aan zich voorbij zag trekken door de lucht. Wellicht ook kermis gevierd had in Riel.
1: Nog niet, hè? Het is vrijdag begint het.
0: Ja,
1: ze zijn al druk aan het opbouwen.
0: Ja?
1: Ja, ja, alle wagens staan al klaar op het plein.
0: Ja, tegen... begrepen. Het is wel iets heel speciaals voor Goorlense begrippen. Ik dacht altijd dat het een heel klassiek kermis was. Dat is in een bepaald opzicht, begreep ik ook. Wel
1: ja,
0: zo.
1: Het is de botsauto's, de cakewalk. En dan krijgen de kinderen voor 25 euro een paspartout. En dan zitten ze de hele dag in de cakewalk.
0: Kijk.
1: Dat was bij ons vroeger.
0: Ja.
1: Het was nog 15 gulden volgens mij in die tijd. Maar...
0: in de tijd waren ze nog gulden, ja, dat klopt.
1: Dus ja, traditioneel. En dan zaterdag of zondag Mennekesdag. Maandag Mennekesdag.
0: Wat betekent Mennekesdag?
1: Ja, dan gaan alle Mennekes beginnen om 10 uur 's ochtends al met een goudgele rakker.
0: Och, ja,
1: en dan gaat heel wat. Ja, er is niet één.
0: Die hangen al aan de tap.
1: Ja, ja, ja, die hebben allemaal een slang ingebracht. En dat gaat hard door. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Het is heel gezellig als je ervan houdt. Het is echt wel een uniek evenement.
0: Houden, dat klopt.
1: Ja, ja, en mijn kerkzicht wordt heel veel georganiseerd tijdens de kermis. Ze doen goed mee. Het is leuk.
0: Maar waarom is dat ook in Riel? Is dat van vroeger uit? En wie organiseert het? Gaat dat vanuit de gemeente?
1: Het gaat nu vanuit de gemeente geworden, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Het is niet zo groot, hè? Het Dorpsplein. Het is niet zo dat als
0: Je hebt niet zoveel armslag.
1: Kan niet zoveel kwijt. Dus het staat ieder jaar hetzelfde. En het ieder jaar is het gezellig.
0: Ja.
1: Dus als het droog is en als het niet gevochten wordt.
0: Ja.
1: Maar dan gaan we vanuit dat dit jaar niet gaat gebeuren.
0: Nou, ja, je weet het nooit, hè?
1: Je weet het niet, nee.
2: En je vertelde, er is ook Frankensdag.
1: Ja, ja, klopt.
2: Dat is echt traditioneel van Riel.
1: Ja, dat is, of het traditioneel van Riel is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval, Mennekesdag was op maandag altijd.
2: Ja, maar hebben ze dat in Goorlen ook?
0: Nee.
1: Niet dat ik weet.
2: Van andere plekken ook niet.
0: Nee,
2: dus het zal toch wel iets traditioneels,
1: zijn. Ja, ik zal eens navragen in het dorp wat het is.
2: Dan past het wel weer mooi bij... het weekend.
1: Absoluut.
0: Ons cultureel erfgoed.
2: Ons
0: cultureel erfgoed.
1: Ja, het is de dag na Mennekesdag.
0: Lokaal erfgoed.
1: Ja, het lokaal erfgoed. Ja. Ja, ja. Het is wel de dag na Mennekesdag altijd rustig.
0: Ja,
1: dat weet ik wel.
0: Er staat de log daar ook, of niet?
1: Nee, log staat
0: de log
1: niet.
0: Staat altijd wel op de kermis in Goorlen.
1: Afgelopen 2 jaar niet, helaas.
0: Ja. Ik hoor ook niet.
1: Nee, nee.
0: Jammer.
1: Nee.
0: Gemist.
1: Ja, ja en nee. Ja, nou, we proberen op andere plekken aanwezig te zijn waar het echt in het hart van Goorlen zit.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld bij de Guldenakker, nu de Guldendag. We zijn bij de avondvierdaagse geweest, daar hebben we live uitgezonden. Tenminste, live registratie van het evenement.
0: Mm-hmm.
1: Wordt natuurlijk ook altijd worden er kleine promotjes gemaakt en kleine items die gewoon dan weer op de herhaling gaan in de log. Ik vind het belangrijk. Het is altijd visual radio wat ik doe, meestal met Barend.
0: Ja.
1: Daar komen andere DJ's komen daar langs en dat is gewoon hartstikke leuk. Afgelopen zondag bij de opening, of was het vorige week?
2: Ja.
1: 2 weken geleden bij de opening. Ja, dan staat de studio open. Iedereen komt binnen. Onze voorzitter Henk die haalt mensen overal vandaan.
0: Ja.
1: Om te komen uitleggen wat ze doen, waardoor er weer verbinding ontstaat. En dat vind ik leuker dan op de kermis. Kermis is een beetje anoniem.
0: Ja.
1: En dan is het ook een beetje een kopie van Kermis FM uit Tilburg.
0: Tilburg, ja. Daar was Goorlen ook heel erg bij betrokken, hè, met de lokale omroep.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Dat vergeten heel veel mensen.
1: Ja, dat is de laatste jaren niet meer, hoor. Nee. De laatste jaren is echt overgenomen door mensen van 3FM.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook heel veel vrijwilligers die dat doen. Ja, wij zijn gewoon wat meer dorpsgericht, wat dat betreft. Ja. De evenementjes wat leuk is, waar wat gebeurt, waar mensen kunnen kijken. Avonds, vierdaagse, dit soort dingen. Intocht van Sinterklaas ben ik helaas zelf niet bij, maar gaan we kijken of we dat kunnen doen.
0: Ja.
1: Er zijn toch altijd mensen die thuis zitten en die dat leuk mee willen maken.
0: Ja. Ja. Nou ja, het is fijn, was ook fijn te lezen dat waar opeens paniek ontstond toen de avondvierdaagse dreigde te verdwijnen. Dat bij GSBW toch het weer opgepakt is.
1: Precies,
0: en dat van daaruit nu wordt vertrokken en aangekomen.
1: Ja, een mooie nieuwe club die weer enthousiast bezig is. Ja,
0: ja,
1: heel belangrijk. Ja. Maar ook daar weer heel veel vrijwilligers voor nodig.
0: Ja.
1: En dat is echt wel geworden, is echt wel een vrijwilligersdorp. Dat merk je echt.
2: Ja. Maar dat lijkt ook wel een beetje de rode draad van de gesprekken die we vandaag hebben. Vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers.
1: Die heb je gewoon nodig.
2: Ja. Je hebt ze overal voor nodig, maar
1: absoluut.
2: Er zijn ook veel vrijwilligers in.
1: Ja. Het trekt ook aan, hè?
2: Ja, maar als er zo'n leuke activiteiten zijn, is het ook leuk om vrijwilliger te zijn. En als je van het een in het ander rolt.
1: Heel belangrijk. Ja,
2: ja, en dat bindt het dorp. Dat
1: precies.
2: Dat vind ik echt zo belangrijk.
0: Ja. Ja, want wat dat betreft wil ik dan nog wel even een paar dingen aanhalen. Als redactie van en presentatoren van Podium Breed hebben wij een brief opgesteld richting alle verenigingen van het Goorlense. En gevraagd van jongens, als jullie dit podium willen gebruiken, doe het dan ook. Meld je aan. We hebben aangegeven wat de contacten mogelijkheden zijn en de ruimte die er is voor iedereen om zijn zegje te doen.
1: Ja, absoluut.
0: Om zich te presenteren in welke vorm dan ook. Met de open dag heb je kunnen zien dat Pieter Dobre hier met een compleet koor staat te zingen. We hebben regelmatig muzici hier in de studio die hun muziek komen brengen. Dus wat dat betreft is er heel veel mogelijk.
1: Het kan allemaal. Hè?
0: Maar je moet het wel doen.
1: Ja.
2: Ja. We hebben hele serieuze onderwerpen. We hebben nieuwe boeken. We hebben de opera. We hebben, we hebben iedere keer totaal verschillende onderwerpen. Ja. Dus voor iedereen. Er is dus een podium voor iedereen.
1: Ja. Ja, het leuke is, ik zit er niet altijd bij natuurlijk. Dus meestal doet Ad de techniek, dus dan kijk ik thuis. En wat ik altijd merk is dat de mensen een beetje zenuwachtig binnenkomen. Ja, ja. Zo, wat kan ik nou verwachten? Hoe zit het allemaal? En binnen een seconde zijn ze omgedraaid en hebben ze gewoon hun passie laten zien. Dat doen jullie heel goed in het programma. Het is leuk om te zien.
0: Nou, wat ik merk, bedoel, als ik gasten uitnodig, Bernardi en de vraag. Het eerste wat ze vragen is van, het is toch geen tv, hè?
1: Nee.
0: Het is
1: geen tv.
0: Nee, het is ook geen tv. Het is visual radio.
2: Ja. Ja, wat is
0: en dan
2: dat
0: kijken
2: dan?
0: Ze even, wat is dat dan? Dan zeg ik, nou, het is met 3 camera's.
1: Ja.
0: Oh jee. Ja. Ik zeg, maar je hoeft je niet druk te maken, want die camera's zie je gewoon niet.
1: Nee, dat
0: je
1: is
0: zit,
1: nee.
0: bent in gesprek en daarmee verdwijnt de
1: Dat verdwijnt heel snel. Ook de microfoon verdwijnt heel snel.
0: Ja.
2: Ik zeg altijd, het is net alsof we bij elkaar aan de keukentafel zitten. Ja. En je hebt gewoon een gesprek en dan... En zo is het ook eigenlijk. Zo
1: dat
2: voelt
1: ook
2: het
1: echt,
2: ook eigenlijk na een tijdje. Ja. Dus,
0: Kijk, en voor degene die denkt dat het alleen maar gesprekken moeten zijn over cultuur of iets vergelijkbaars. Het is podiumbreed en dat betekent het mag alles zijn.
1: Ja.
0: Mits het maar netjes is. En voor de rest mag het zo breed zijn als je zelf wilt. En het mag zo lang duren als je zelf wilt. Binnen 2 uur.
2: Ja.
0: Ja.
1: En een muziekje tussendoor.
2: En zeker een muziekje tussendoor.
0: Ja, maar goed, dat is aan mezelf om aan te geven welke muziek ze leuk vinden. Wordt ook gevraagd. En dat aanbod staat er ook. Alles wat gedraaid kan worden, mag gedraaid worden. Ja.
2: En dan gaan we nu jouw verzoekje draaien voor vanavond.
0: Ja, een nummer van Home met Raccoon. Dans mijn ogen dicht. Ik begrijp.

heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Ah.

0: Ja, dat was Amigo van Chef Special.
1: Ja,
0: en ik ga twee of drie keer in de week ga ik bij Jan de Rooij roeien. Dat doe ik echt heel graag. En dit is een van de nummers. Dus ik weet eigenlijk ook precies welke oefening ik op die roeimachine moet doen. Op dit nummer.
2: Ik mag al een beetje in de weer gaan.
0: Ja, precies.
1: Volgende week staat er zo'n machine hier. In de
0: Maar dit is zo'n lekker nummer. Lekker tempo. Vind het gewoon een leuk nummer.
3: Ja. Ja.
1: En dan kun je als eerste over de streep, denk ik. Hè?
0: Ja, dus ze blijven alleen allemaal staan. Hè?
3: Ja. Maar je hebt toch sportscholen waarbij die energie gebruikt wordt om stroom op te wekken?
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. Zijn.
3: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dan gaat er op tijd toe.
0: Ja, als hij de volgende keer hier is, zullen we dat voorstellen.
1: Ja.
0: Matteo, je vertelde net dat we die brief uitgedaan hebben. Hè? Die mailing. Hebben we al... Om dat brede podium te bieden aan al die verenigingen en organisaties, hebben we al reacties?
1: Ja. We hebben de komende week hebben we al zelfs een aantal mensen uitgenodigd. Die passen in onze agenda.
0: Ja.
1: En die komen heel graag, want die zei ook van, oh, fijn dat het kan. Er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom al regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed en komt te staan.
0: Ja, maar we hebben nog plek.
1: We hebben dit jaar nog plek. Altijd nog plek. Ja.
0: Dus laat je niet tegenhouden.
1: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
0: Ja,
1: maar dat houden we nog eventjes
0: onder
1: de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om te komen, dan moet je zeker komen. Maar ik heb verplichtingen elders, zoals dat heet. Want wat gebeurt er? Aanstaande zondag heeft de jongste kleinzoon van ons, die is uitgenodigd om op de pianodag in Culemborg te spelen. Hij heeft les van een hele goede docenten. En die zei, dat moet jij zeker kunnen. En het nummer wat hij aan het repeteren is, Vol ijver, dat is het nummer van Barbara Pravi. Voilà. Het heeft ze gespeeld op het Eurovisie Songfestival.
3: Prachtig nummer.
1: Ja, dus ik zou het leuk vinden als dat voor hem gedraaid wordt.
4: Écoutez-moi. Moi la chanteuse à demi. Parlez de moi. À vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette

0: Koffie met nummer Voila.
1: Voilà.
0: Voilà.
2: Nou, en heel veel succes voor hem. Voor zondag.
0: Ja, laten we het hopen.
2: Ja,
0: er zit geen prijs aan verbonden.
2: Nee, maar het is toch...
0: Dat hij voor, zo in het openbaar moet optreden. Dat is toch wel...
2: En opa en oma moeten daarbij zijn. Hè?
0: En die zijn trots.
3: Maar ik las dat het het 10e festival is al. Dus het 10e jaar dat het gedaan wordt in Culemborg.
0: Zou kunnen.
3: Ja, het is wel heel leuk als ik het zo zie. Festival Piano aan het Water erbij.
0: Het is het is een stad, hè.
3: Ja.
0: En het heeft heel lang bekend gestaan vanwege de... relletjes tussen bepaalde bevolkingsgroepen die daar huisden. Inmiddels een hele jonge burgemeester die in staat is om met iedereen het gesprek aan te gaan. Dus wat dat betreft heeft er een omwenteling plaatsgevonden.
3: Ik heb er jarenlang doorheen gereden op weg naar Utrecht.
0: Nee. Leuk stad.
2: Ging je dan binnendoor?
3: Ja, dan viel je gewoon de file mee. Dan kom je door Culemborg.
0: Over de dijk.
3: Ja, een mooie stad. Ja, een mooie route ook.
0: Mooie route,
3: ja. Zeker de moeite waard.
0: Ja. Maar we hadden nog een paar leuke verzoeknummers. En het ene is van Tina Turner, The Best. En dat willen we graag laten horen aan iedereen.

0: 40 jaar onze focus gericht op. En dat was Sylvia.
1: Sylvia, de gast van de volgende week.
0: Nou, zoals.
2: Dat voor elkaar krijgt.
1: Deze Sylvia, ja, dat is mooi. Ja, we hadden de focus op Sylvia. Ja, zeg, was dat de gast van de volgende week?
0: Oh ja, zou kunnen. Maar er zijn er meer natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar we gaan toch even naar Stevie Wonder met Sir Duke.

0: Ja, dat was ook weer een geweldig nummer. Dat swingt zo ontzettend lekker.
1: Heerlijk.
0: Ja. Hey, onze uitzending is vandaag weer bijna afgelopen. Hè? En het is, dat vliegt altijd voorbij, ondanks dat we de gasten eigenlijk allemaal voor 8 uur hadden. Maar ik heb nog een vraagje aan jou, Theo.
2: Vertel.
0: Wat ga je morgen doen?
1: Wat ga ik morgen doen?
3: Ik weet het wel.
1: Ja,
0: ik denk,
1: wel.
0: Ik weet het ook wel.
1: Ja, ik denk het. Morgen vroeg krijg ik een deel van de familie op bezoek. Die komen met mij mijn verjaardag vieren.
0: Ah.
1: En dan voor de rest vul ik dat samen met mijn echtgenote in.
0: Gaan jullie iets leuks doen?
1: Dat zou kunnen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En oud voor je, Theo?
1: Dat vraag je niet aan een heer.
0: Nee, dat vraag je niet aan een dame.
1: 84.
0: Jeetje.
1: Ja, we doen gewoon ons best om te blijven ademhalen.
3: Zou ik zeker blijven doen, Theo.
1: Tot op heden lukt dat nog redelijk goed. En voorlopig wil ik ook nog vol blijven houden. Want laten we eerlijk zijn, zolang je met elkaar dingen kunt blijven doen, kun je gezond blijven.
3: Absoluut.
1: Als je op een gegeven moment bij de pakken neer gaat zitten of niets meer om handen hebt en de dag is langer dan 24 uur, terwijl er 24 uur in zit, dan gaat het heel snel achteruit.
0: Ja. En zoals jij je leven leeft, heb je soms aan 24 uur zelfs tekort, hè?
1: Ja,
0: met
1: nou,
0: alle projectjes die je doet.
1: Zo is dat. En wat dat betreft, de invulling van dit programma die we met elkaar doen, die maakt het ook het leven hartstikke leuk.
0: Ja, want het is ontzettend leuk, hè?
1: Ja. En elke keer komen er toch weer mensen voorbij die leuk vinden om een verhaal te vertellen wat hun zelf beweegt en waar ze zelf plezier aan beleven, net als wij. Dus zolang we dat met z'n drieën of met z'n vieren of met z'n vijven kunnen doen, blijven we het doen.
0: En blijf je fit.
1: Ja.
0: En blijf je.
1: Zo is dat.
0: Bij de tijd.
1: Ja.
0: En zijn wij,
1: is te leuk om te zeggen, ik doe niks meer.
0: En zijn wij heel erg blij met jou. En, en dan feliciteren wij jou, Hartger en ik. Maar namens ook de mensen die zitten te kijken en te luisteren. Heel hartelijk gefeliciteerd vanmorgen. En wij wensen jou een super fijne dag.
1: Dankjewel. Dankjewel.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De mooiste Franse chansons. Gepresenteerd door Paul Stoutenberg.

Ja, bonjour, bonsoir et bienvenue bij een nieuwe aflevering van J'aime les chansons. En vandaag staat alles in het teken van media. Van telefoons tot televisie, van massamedia tot internet, van sterrenstatus tot persoonlijke boodschappen. En heb ik ook de artiest van de maand, en dat is deze maand Garou. We openen met Alain Souchon en Allo Maman Bobo. Een nummer dat klinkt als een telefoontje vol twijfel en tederheid. En we blijven nog even in die wereld van beeldvorming en beroemdheid. Want hier zijn Les Wampas met een nummer over een artiest die zelf bijna een mediacircus werd. Manu Chao.

Ja, dat was Nino Ferrer met Le Téléphone. En dat was uit de tijd dat de telefoon nog een draaischijf had. En van de telefoonlijn naar maatschappelijk engagement. Hoe zeg je het? Goed in Nederlands, maar op z'n Frans is het natuurlijk engagement. En dit gaat over een artiest die niet wat bang was om zijn stem te laten horen. Daniel Balavoine. En hier is hij met La Ziza.

0: Ja, een vrouw die als geen ander wist wat het was om een bekende ster te zijn. Dat was Frans Gall met Hong Kong Star.
1: Bekend of herontdekt, klassiek of modern. Iedere maand kiest J'aime les chansons één artiest die in de schijnwerper staat. Ga er maar even goed voor zitten, want dit is de artiest van de maand.
0: Ja, deze maand zetten we in J'aime les chansons een artiest in de schijnwerpers met een stem zo ruw als schuurpapier en tegelijk warm als een haardvuur. Geboren als Pierre Garand op 26 juni 1972 in Sherbrooke, Quebec, kennen we hem allemaal als Garou. Zijn grote doorbraak kwam in 1998 toen hij de rol van Quasimodo speelde in de musical Notre Dame de Paris en zijn vertolking van Belle werd een gigantische hit. Garou's stem herken je uit duizenden, rauw, doorleefd en vol emotie. En hij schakelt moeiteloos tussen pop, chanson en rock en werkte samen met grootheden als Céline Dion, Michel Sardou en zelfs Bryan Adams. We luisteren naar 5 prachtige nummers van onze artiest van de maand en we beginnen met zijn grote solo-hit Seul.

Ja, Seul, een nummer over eenzaamheid, maar gezongen met een enorme kracht. Ja, en ik zei al dat hij heeft samengewerkt met grootheden. En dit is misschien wel zijn bekendste duet, samen met Céline Dion, Sous le Vent.

Ja, applaus voor Celine Dion en Garou. Twee stemmen die fantastisch bij elkaar passen. We gaan naar La Dieu. Dat is uiteraard ook van Garou. En ik draai dit in het kader van de artiest van de maand. MUZIEK

luistert naar J'aime les chansons en ik ben nu bezig met de artiest van de maand. Het was Garou met Demande au Soleil. En we sluiten dit prachtige blok af met een nummer waarin hij zichzelf helemaal blootgeeft. Je suis le même. Dit was het laatste nummer van Garou van deze uitzending in het kader Artiest van de Maand.

En na onze artiest van de maand, Karou, keerden we terug naar het thema van vandaag. En dat is media. En dat zie ik vrij ruim. Het gaat over de media zelf, maar ook over artiesten die door de media eigenlijk bekend zijn geworden. En ja, media helpen natuurlijk altijd mee om de bekendheid van een artiest te vergroten. Dit was Yves Simon met Mass Media Song. We schieten al op naar het eind van het eerste uur en we gaan nu naar het geschreven medium. We gaan naar Francis Cabrel met C'est écrit.

Ja, dat was Gilbert Montagnier met Les Sunlights des Tropiques. En ja, hij was ook een actief politicus, dus verscheen regelmatig in de media. Het laatste nummer van dit eerste uur, en het gaat over media. En als je in de media verschijnt met een mooie foto, dan voegt dat natuurlijk wel iets toe aan het artikel wat over je geschreven wordt. Dit is Barbara met Si la photo est bonne.

Ja, welkom terug bij het tweede uur van J'aime les chansons. En vandaag draait alles om media, communicatie en woorden. En woorden die kunnen fluisteren, raken en soms levens veranderen. Dit was Françoise Hardy met Message Personnel. Alsof je meeluistert naar een brief die nooit verstuurd werd. Woorden die rechtstreeks het hart binnenkomen. En woorden die kunnen ook gedeeld worden, versterkt, uitvergroot. En dit is een bijzondere samenwerking tussen Mylène Farmer en Silou. Het is volgens mij half Engels, half Frans, maar het heet Lemo.

Ja, dat was Passy. En dat is een Frans-Congolese rapper. Zanger ook, componist, producent, acteur en regisseur. En hij wordt door de pers eigenlijk beschouwd als een van de grondleggers van de Franse rap. Net als bijvoorbeeld Assassin en MC Solar. En hij komt straks nog een keer terug in een duet samen met Calogero. Dan gaan we verder met een artiest die ik eigenlijk heb ontdekt dankzij de groep Chansons. Het is Hubert Félix Thiéphaine. En ook met een wat verouderde manier van communiceren. Hij heeft het over Telegram. Het heet ook Telegram 203, dus 2003. Als ik het goed heb gezegd, 2003. Je t'ai vu.

Francis Cabrel. En op zijn manier vertelt hij een verhaal alsof je er middenin staat. Dat was La Corrida en dat is dus de stierenvechter. Ja, verhalen die worden ook gevormd door hoe de wereld kijkt en oordeelt. En hier is Charles Aznavour met Comme ils disent.

Ja, dat was een artiest die zelf zong over beroemd worden, gehoord worden, gezien worden. Het was Daniel Balavoine met Le Chanteur. Ja, is de droom van elke artiest. Gehoord worden via de radio, via de media of via jou natuurlijk. En soms confronteert media ons ook met de realiteit van de wereld. Dat geldt ook voor Stromae, die natuurlijk al een tijdje uit beeld is vanwege mentale problemen, zal ik zeggen. Ik weet eigenlijk niet hoe het momenteel met hem gaat. Een tijdje terug las ik dat hij terug zou komen, maar dat is alweer een paar maanden terug. Dus afwachten in ieder geval. In ieder geval zingt hij hier met Fils de Zwa.

0: salaud passy, trop jeune pour mourir.
1: Ja, ik had het al eerder aangekondigd. Passy hebben we net gehoord eerder. En nu in de samenwerking met Calogero, met Fas à la mer. Een nummer dat blijft resoneren, denk ik. En soms zijn het niet de grote woorden, maar juist de woorden die niet gezegd worden. En dan heb ik het over Christophe met Les Mots Bleus.

Ja, ik weet niet of je zijn stem hebt herkend. En je wist wellicht ook niet dat hij in het Frans zong. Maar dit was Demis Roussas met On écrit sur les murs. Geschreven op muren, maar gehoord via de radio. En gedeeld via media. Ja, vandaag speelt een groot deel van ons leven zich online af. En soms zitten de mooiste ontdekkingen niet in de grote studio's, maar ergens verstopt tussen de digitale lijnen van het internet. En ik weet er niet eens hoe ik haar naam precies moet uitspreken, maar Lenaïque of Lenaïque is zo'n artieste. Een stem die je niet elke dag op de radio hoort, maar die des te meer blijft hangen. Het is een nummer dat perfect past bij deze tijd, want het heet Internet. Zij is een Franstalige artieste die zich beweegt in de wereld van chanson, pop en lichte electro-invloeden. En haar werk is eerder kleinschalig en artistiek en vaak te vinden buiten de grote hitlijsten. En natuurlijk hier bij J'aime les chansons. Dit is Lenaïque met Internet.

Ja, en we sloten af met een klassieker over idolatrie, over fans, sterren en de magie van muziek. Dat was Michel Berger met La Groupie du Pianiste. En zo eindigt deze reis door de wereld van media, van Telegram tot Timeline, van fluistering tot virale hit. Dankjewel voor het luisteren. Blijf dicht bij de muziek en laat je af en toe even niet leiden door het scherm, maar door het geluid. A bientôt bij J'aime les chansons.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaalomroepgoorlen.nl. Lokale Omroep Goorlen.

together.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: Maandagavond 7 uur. Je luistert naar de lokale omroep Goorlen.
1: Yes.
0: Je luistert naar het programma Ongehoord Goed. En we zullen iets verklappen. Bellen naar de studio heeft geen nut, want het is een opgenomen sessie. In verband met de drukte die we hebben. Nee, je hoort goed. Geen vakantie, drukte die we hebben.
2: Ja, ja, okay.
0: Ja, maar niet, niet minder... Ja, ik ben ook de enige die nog werkt van ons drieën.
2: Ja.
0: Zo, ik, even terug.
1: Wij werken ook.
2: Wij werken elke nacht.
1: Op een andere manier.
2: Oh. Maar we hebben ook altijd vakantie.
0: Ja. Kijk, ja. Dat bedoel ik. Hey, zoals gezegd, opgenomen versie, maakt niet uit. We hebben heel veel goede muziek. Iedereen weet waarom we dit nummer van Bruce, waarom dan mee beginnen. Heeft verder geen betoog nodig. Maar Ed, volgens mij van jou, Moonshine Society. Moonshine is drank, hè?
2: Is dat zo, ja?
0: Illegaal gestookte drank.
2: Nee, ik dacht gewoon echt aan de maneschijn.
0: Hij dacht aan die man die stond te moenen.
2: Ja.
0: Hey, ook niks met de maan te maken, overigens.
2: Nee, ja, goed. Daar heb ik voor gekozen. Ik kwam de nummer tegen. Het is ze brengen roots, rock, blues en old school R&B. In een stijl die het publiek gegarandeerd aan dansen, knikken en drank rijkelijk laat stromen.
0: Kijk, dat helemaal, hè?
2: Dat wou ik zeggen. En dat vandaag is worden vergeleken met Suzanne Tedeschi, Bonnie Raitt, Alabama Shakes.
0: Mooi.
2: Een nummer uit 2019, daar starten we gewoon mee. 26 juli van het album, Sweet Thing.

0: kijken. En van de heel de moonshine en sweet thing en noem maar op. Ja, god, het is maandagavond en in Tilburg is iets aan de gang wat sommige mensen het Sodom en Gomorra noemen. Nou ja, ik noem het een stukje bewustwording. Maar hoe fijn is het dan dat wij gewoon iets
1: doorgaan.
0: En iets van doorgaan, maar ook iets van gospel. Yes, dat wij een licht tegengeluid maken.
2: Vredige licht, ja, dat laten we nu horen.
3: Dat is een heel oud nummer, begin jaren 70, van de Staple Singers.
0: Ja. Het nietjescore.
2: Ja, die. Van de family. Vader en kids. Want ja. Moeder deed niet mee.
0: Nee, die moest thuis koken.
2: Ja, die moest thuis koken.
0: En poetsen. Ja, maar zo waren die verhoudingen toen, hè. Oh, ik denk. Ik hang daar verder geen oordeel aan vast, hè.
1: Toen niet alleen, hoor. Dat gebeurt nou nog.
0: Ja, even daarover even op inhaken, hè. Dat is echt een trend dat onder de jongeren en zeker bij jonge mannen de stroming is van, en ook bij vrouwen overigens, van ik hoor thuis te zijn voor de kinderen te zorgen en het huishouden te doen voor als de man thuis komt dat alles netjes en schoon is. Ik snap daar helemaal niks van.
1: Nee? Nee. Nou ja, goed, wij hebben het toen destijds ook, of jij goed was.
0: Je hebt er gebruik van gemaakt.
1: Nee, want we werken allebei. We moesten wel gewoon, Margo moest toen ook stoppen vanwege de woning.
0: Uh-huh.
1: Maar die was er wel blij mee, dus ze de eerste jaren zeker bij de kinderen kon zijn.
0: Ja, nee, maar dat snap ik helemaal. Dat snap ik helemaal. Maar is dat niet voor de man en de vrouw gewoon gelijk?
1: Jawel, de man kan ook thuis blijven en de vrouw gaan werken.
0: Ja, of in deeltijd of wat dan ook.
1: Dus nee, maar dat hadden we ook het liefst gedaan.
0: Dus ik snap die ja, teruggang naar vroeger, ik snap het niet allemaal. Hé, hey, maar we komen toch voor een verhaal in terecht. Hé, Staple Singers.
2: Ja.
0: I'll take you there.

0: Volgens mij bestaan ze nog steeds, de Staples Singers. Ja, volgens mij bestaan ze nog steeds. En dit blijft lekker. Goh, gewoon, ja, we noemen het gewoon gospel. En een soulsausje erover. En,
1: Maar het is echt de gospel.
0: Ja. Hey, ik draai er vaker wel van, de Style Council, omdat ik er gewoon een heel erg lekker bandje vind. Ja. En omdat ik gewoon, ik ben hier geen fan, maar wel onder de indruk van de voorganger Paul Weller. Ik had ook iets van hem solo kunnen pakken. Tegenwoordig hoor je niet zoveel van, maar hij heeft in het verleden wel heel erg lekkere muziekjes gemaakt. Deze kende ik overigens nog niet uit de tijd van de Style Council. Ik heb hem geluisterd en denk, oh, die gaan we laten luisteren aan de mensen thuis. Head Start for Happiness. De Style Council.

0: Start for Happiness. Yes. Style Council. Ik zei het net al even buiten de microfoon om. Volgens mij heeft hij deze muziek is, want hij heeft een heel hoop van dit geschreven toen hij in een hele blije periode in zijn leven zat.
1: Dat denk ik, hè?
0: Dat denk ik. Ik kan dat niet ergens aan staven.
1: Maar je kunt het horen. Je kunt het horen, daar gaan we vanuit.
0: Maar we gaan van A Head Start for Happiness to And When I Die. Ja, daar ligt toch wel een stukje aan elkaar, of niet dan? Alhoewel, kan in tel gebeurd zijn.
1: Wenovergang, hè? Wenovergang, ja. Maar ik denk van, ja goed, zelf een beetje, ik bedoel, de Style Council is ook niet een van de jongste bands.
0: Nee.
1: Dus ik denk van, nou, dan gaan wij gewoon ook terug eens eventjes naar december 1968. P.S.N.T. And When I Die.

0: Ja, hier zit alles in. Hier zit Basje en Adriaan in. Hier zit jazz in. Hier zit... Ja, echt heel leuk. En met Basje en Adriaan bedoel ik...
1: De prairie op.
0: Nee, ja, ook. Maar ook de hondjes uit het circus die er een hoppeltje in moet springen. Jazz, alles zit erin. Dat vind ik echt heel erg leuk. Ja. Ik ben een beelddenker.
2: Ja, die heeft niks.
0: Hey, Henry, even voor jouw playlistje... Ik hoop dat je het allemaal bijhoudt, want eigenlijk had jij nog een week tijd om over al die muziekjes van deze week na te denken. Want ik heb een vergissing gemaakt en het lijstje voor volgende week in deze week pot.
2: Ja, nou, dat geeft deze.
0: Zullen we dat van deze week naar volgende week
2: Is goed.
0: Ja?
2: Goed, ja.
0: Hey, Marc Broussard.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Freks, goede zanger.
0: Ja, heel goede zanger.
2: Heel veel toch wel op soulniveau.
0: Ja, klopt.
2: Dit is een nummer, volgens mij is het de cover. Ik weet niet zeker, een cover. Van Solomon.
0: Ja, Solomon Burke. Ja, het grapje van vorige week.
2: Cry to me.

0: Ja, yes, vorige week hadden we Solomon.
1: Ja.
0: En vandaag Mark Broussard.
2: Ja. Ja, met de cover.
0: Ja.
2: Van Solomon.
1: Ja, met de cover.
0: Inderdaad. Uitgekleed versie van het origineel.
1: Yes.
0: Lekker alleen begeleid op gitaar. En wel mooi. Ik neem je mee naar Zomers Klanken. Ik neem je mee naar Ray Barretto.
1: Ja.
0: Fania All-Stars kennen we. Fania is een platenlabel. Fania All-Stars waren allemaal muzikanten die op de label zaten. En daar zijn niet de minste. Johnny Pacheco, Ray Barretto, maar ook Carlos Santana. Maar Ray Barretto heeft gewoon hele lekkere Latin muziek gemaakt. La Pascua.

0: Tja, tja, tja, ja.
1: Daar was hij.
2: Ja, het is een, ja, het is een rustige.
0: Ja,
2: het is,
0: ja, rustige. Ja, maar ik ben ook de rustigheid zelf.
2: Dus
0: ja,
2: snap je.
1: Inderdaad, wat je zegt, het, ja, 12 uur s'nachts.
2: 12 uur s'nachts, je hebt gewoon heel op achter de kiezen zitten en je kunt gewoon wegdutten.
1: Ja, heerlijk.
0: En dan met andere woorden, dat is een hele nette vertaling van, wat is deze slaapverwekkend?
1: Nou, nee. Nee,
0: oh,
1: maar, nee, we zitten
0: nog wel
1: weer op
2: de
1: terrasmaand.
0: Oh ja, nee,
2: oké. Maar als je dan tegen elkaar aan het praten bent en je bent dan op een gegeven moment over het volgende nummer, dan weet je hem ook niet hoe je met moet spreken. Hè?
0: Ja. Nee, Galil.
2: Ik ben al zover al.
0: Galil.
2: Galil.
0: Galil.
2: Galil.
1: Galil.
0: Galil.
2: Ja. Nou, oké. Okay. Galil, zullen we het maar zeggen. Galil, ja. Edgar.
0: Ja. En als je de titel van die plaat leest, dan denk je alleen maar ellende.
2: A Soul That's Been Abused.
0: Ja.
2: Singeltje van 25 juni dit jaar. Uitgebracht. Oh. En Galil die komt uit het Engeland. Het Verenigd Koninkrijk. Dus dat wil niet zeggen dat je het Engeland
0: hebt. Ja, dat kan
2: normaal. Kan ook van alles aan.
0: Ja.
1: Ja.
2: Maar het nummer is... hij brengt een krachtige... apolitiek. Het is geen politiek.
0: Oké.
2: Apolitiek humanitaire boodschap. Een ontroerend eerbetoon aan onschuldige burgers die getroffen zijn door de oorlog in Gaza, Oekraïne, Syrië en andere conflictgebieden.
0: Nou, dat is een heel mooie. A soul that's been abused.

0: Nou, dit is dus inderdaad muziek met de ziel, mag ik het zo zeggen. Ja, ja. Ik heb toch een beetje kippenvel van als ik gewoon naar die laatste uithalen en zijn conclusie van de tekst. Mm. Ja, daar word je stil van.
1: Zo is het.
0: Khalil Edgar.
1: Onthoud
0: je kunt een beetje gek doen over zijn naam, maar zijn muziek die is meer dan prima.
1: Onthoud je maar die naam.
2: Ja, ja, ja.
0: Hé, hey, en de volgende, Ezra. Die, dat vind ik leuk.
2: Ja, Ezra.
0: Ja.
2: Collective.
0: Stond
2: vorige week heb ik hem ook gedraaid. Hoor. Ja. Nummertje van jou. Nu heb ik een ander nummer gepakt. Dat is weer het tegenovergestelde van dit vorige nummer. Van, dat is een beetje, ja.
0: Dit gaat over blijdschap.
2: Vrolijkheid, ja. Yep. En ja.
0: God gave me feet for dancing.
2: Yes.
0: Ja. Ik mag zelf meezingen, want dat doet hij zelf ook niet.

0: Ja, dan waren jij eigenlijk op deze maandagavond zo op North Sea Jazz. Waar de Ezra Collective...
1: Eentonige blijheid dit.
0: Ja, inderdaad. Heerlijk. En inderdaad ook een zonnetje terras.
2: Ja, ja.
0: En genieten. Oeh, ik was aan de beurt hè, met mijn muziekjes, mijn keuzes. Ja. En ik heb helemaal niks klaargezet.
3: Jongen, ben de DJ hier, de technicus.
0: Ja, de techneut. Nou, weet je wat... Even iets heel anders. Wij doen normaal gesproken geen Nederlandstalig.
3: Jawel.
0: Ja, weinig. Heel weinig.
3: Jawel, maar we doen het wel.
0: Ja. Ja. Dus, ja.
3: Dus niet normaal gesproken.
0: Maar ik vind dat... Ja, ik doe dit programma al jaar of 8, 9. Ja, en eigenlijk nooit. Dus af en toe doe ik dat eens een keer. Roland Verstappen heeft een paar hitjes gehad. En als je filmpjes van hem terugzoekt... Hij heeft zelfs aan Sterrenslag en zo meegedaan.
2: Ja, ja, ja.
0: Lachen uit de tijd van de korte broeken... de voetbalbroekjes nog echt kort moesten zijn.
2: Ja, ja,
0: echt. Ja. Roland, als je zit... Ik lach je niet uit, maar ik moet lachen om het tijdsbeeld. Maar Roland Verstappen die is nog steeds aan de weg aan het timmeren. En hij maakt soms hele mooie muziek. Soms ook feestmuziek, waar ik zelf wat minder mee heb. Maar deze... Ik hoop niet dat hij autobiografisch is voor Roland. Want ja, hij zingt toch wel over een van de minder leuke kanten van een bepaald soort man. Het nummer heet Zeeën vol vis.

0: is de zee.
1: Ja, leuk, heel leuke techniek.
2: Ja. Hij heeft hele leuke liedjes. Sneeuwwitje en de Kleine. Ja, dat gaat over Sneeuwwitje en Zeven Dwergen. Ja. Ja, dat is echt poppenmuzement.
1: Ja. En hier is het gras groen nog bij de ergens anders.
2: Ja. Er zitten een hoop wijze boodschappen in. Ik weet niet of ik ze allemaal ter harte ga nemen. Ik denk het niet. hij is binnenkort schijnbaar in de studio bij de Log.
1: Daar hoorde ik toevallig van Theo.
2: Bovenal.
1: Of binnenkort, ik weet het in ieder geval, maar daar zijn ze wel mee bezig. Zal wel na de vakantie zijn in ieder geval.
2: Ook in het verleden bij de muziekfabriek heeft hij best wel dingetjes gedaan. Een memorabel moment. We hadden Jacques Mees als opener. Duidelijk uitgelegd, wij jongens, het is een jam sessie. En dat was dus duidelijk bij Jacques. En op een gegeven moment, hij had zijn setje gedaan. Hij zei, ja, maar jammen doe ik niet. En Roland Verstappen, die hoorde daar, oh, dan voel ik me vrij om heel het Bob Dylan repertoire te gaan zingen. Jacques heeft gejamd, jongen.
1: Ik weet niet of ik... Oh, jawel, nee. Ik hoorde hem heel zachtjes, moet ik zeggen. Maar niet uit.
2: Kijk.
1: Komt goed. We gaan naar een nummer van mij toe nou, hè?
2: Ja, zeker weten.
1: Ja, ja. Dat is eigenlijk, toch wel een vervolg op het vorige nummer van Khalil. Waar dat hij de gesneuvelde... Hè,
2: de haan van de ziel.
1: En dit is het nummer Peace to the World. Ik denk van, dat volgt dan mooi daar op dat nummer van Khalil. Devin Elman. Singeltje van 27 juni. Dit jaar.
2: Kijk eens aan. Dat is een telg uit de Elman familie.
1: Een zoon, hè?
2: Ja.
1: De zoon, hè? Hij is de zoon van...
2: Greg.
1: Greg Elman. Ja. Klopt helemaal.
2: Ik denk dat we dat wel in zijn muziek kunnen gaan horen.
1: Dat kunnen we wel horen, dat het met Elman Brothers invloeden heeft.
2: Devin Elman.
3: De begeleiding zal ook wel gebeuren door vaderlief. Denk ik.
2: Zou zomaar kunnen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: Hey, welkom. Tweede uur, ongehoord goed. En nog steeds met Ed en Henry erbij.
1: Maar het...
0: Dat is een keuze voor jou, dit, hè?
2: Dat is een keuze voor mij, ja.
0: Aaron Fraser.
2: Yes. Jonge gast.
0: Dat is jonge gast.
2: Oude soulmuziek.
0: Oude soulmuziek.
2: Falsetto stem.
0: Ja, nogal.
2: En ja, hij is ook kent van een... hij heeft ook een band, Durant Jones.
0: Durant Jones.
2: En The Indications.
0: Ja, ik ken
2: als
0: dat.
2: Drummer.
0: Komt allemaal van het Coal Mine label.
2: Ja, ja.
0: En ik ben daar best wel een beetje fan van dat label. Er zit allemaal van dit soort muziekjes.
2: Ja,
0: ook het nummer
2: toeval
0: laatste
2: bestaat
0: nummer,
2: niet. Toeval bestaat
0: nee,
2: niet.
0: Ook het nummer, laatste nummer van ja. Het eerste uur kwam daar vandaan.
2: Ja. Firewalker.
0: Ja. Mooi. Ed, vertel eens.
1: Ja, goh. Hey.
0: Het zusje van Ernie.
1: Dat lijkt er wel op, hè? Ja, zoals ik zou het zeggen wel, hè?
0: En dan bedoel ik die van Bert.
1: Bert, ik wou net zeggen. Dat is broert. Oh, nee. Nee, het zijn er twee. Maar Long Tall Dip en Colin John. Van het album Light It Up van 11 juli, jongstleden, 2025.
0: Kijk eens aan.
1: Sweet Dreams. En is ook als single uitgebracht. En het album heet ook Sweet Dreams. En die Colin, zij is voornamelijk opgegroeid in de kerk met de gospel. Hij is een transpacifische.
0: Pacific.
1: Het andere moeilijke woord.
0: Ja.
1: Hij maakte zijn eerste tournees in ieder geval onder andere met Gary Brooker van Procol Harum.
0: Oké.
1: Ja, het is een unieke stijl, zeker. Combineert een solide blues en soulgevoeligheid, gekruist door respectievelijke diepe wortels in Texas en Hawaii. Aangevuld met invloeden uit de wereld, is opdelen tijdens een reis over de hele wereld.
0: Nou, gaan we luisteren. Toch?
1: Ja, Long Tall Dip en Colin John, Sweet Dreams.

0: Lekker stem.
1: Ja, ik vond deze uitvoering ook heel leuk. Ondanks dat je van een cover is van de Eurythmics.
0: Ja, maar dat vind ik een goede plaat blijft overeind als die in een cover ook overeind blijft.
1: En nou precies, dat vind ik ook. Ik bedoel, niet elk nummer is te coveren.
2: Nee, dat klopt.
0: Nee, en ook niet elke artiest kan elk nummer coveren. Ook maar dit is gewoon echt heel erg fijn gedaan.
1: Vond ik ook.
0: Hey, Steve Riley, een drummer. En ik heb hier een fotootje voor me. En dan denk ik van, nou, die heeft zwaar leven gehad. Dus dan zal hij het nog gemaakt hebben. Rockmuzikant. En daarom vond ik het verrassend dat hij deze muziek uitgebracht heeft. Het is Zydeco. En hij heeft deze samenwerkers ontstaan in de tijd dat de andere bandje uit Engeland, de Stones, die zocht een andere drummer. En die hebben wat drummers uitgeprobeerd. En Steve Riley is dus inderdaad een beetje in beeld geweest voor de Stones. Maar die samenwerking die is niet verder tot bloei gekomen. Maar wel in dit nummer. Moet ik even schakelen van het Nederlands en van het Tilburgs naar het Frans. Zydeco sont pas salés.
3: Zydeco.
1: De ene keer?
0: Ja, zomaar de ene keer. The Rolling Stones en Steve Riley.

0: intro zeiden jullie, hé, dat is mut. En dat is niet
1: jullie,
0: zo raar.
1: Jullie?
2: Tigerfeet.
0: Ja, Tigerfeet. Ja.
1: Maar het is,
0: maar
1: wel
0: is niet
1: wel
0: zo raar. Het is niet zo raar, want heeft ze sporen verdiend in de glamrock.
1: Ja?
0: Ja.
1: Welke? Neem aan, ook in een band speelt.
0: Ja. Moet ik even gaan zoeken. Kiel, WASP en de LA Guns. Niet waar wij hier kennen.
1: Nee.
0: En ik geloof niet dat wij het ooit in dit programma gaan draaien. Maar dit, die samenwerking met de Stones, ik denk dat
1: dat
0: gewoon echt
1: leuk.
0: Ver buiten de comfortzone is geweest. Hey, en die Engelse uitspraak van Mick Jagger. Hè? Oh, ja. Ik kan dat beter. Nou, even een uitspatting van de heer Van Nooyen.
1: Een uitspatting? Ja, een uitstapje.
0: Qua tijd.
1: Qua tijd, ja. Dat is vrij lang. Maar, dat is een live en akoestische uitvoering van Hotel California. Van de Eagles.
0: Ja, hoe verder geen toelichting.
1: Hoe verder geen toelichting, nee.

0: Geweldig.
1: Zou dat nou nog echt 20 seconden applaus zijn of kunnen we daar gewoon wegschuiven? Ik denk het wel.
2: Dat was aftiteling, hè?
1: Oh ja, aftiteling. Hey, is dit van de MTV?
2: Ook durf ze niet te zeggen.
1: Hij zei nog iets, maar
3: van de farewell.
2: Ja, volgens mij wel.
1: Ja, want dat vond ik inderdaad ook hele mooie sessies, die MTV Unplugged sessies. Ja. Hotel California, we hebben de volledige 7 minuten. 7 minuten, ja, want op laatst hebben we even ingebroken. Hè. Dus, hey, American Mile.
3: Ja. Ja, die kwam ik ook weer heel tegen. En die zijn eigenlijk een beetje geïnspireerd door de legendes als Aerosmith en Black Rose.
1: Oh, lekker. Gitaarmuziek.
3: Ook, door de gebroeders Osborne, Chris Stapleton en Luke Combs. American Dream, dat is het album. Het is pas afgelopen juni uitgekomen. Dus ik ben heel recent bezig deze week.
1: Ja, zeker weten.
3: Heel recent.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Heel
1: recent. Herinneringen waren op.
3: Het is een bewijs van veerkracht en toewijding.
2: Dat is herinneringen maken, hè?
1: Ja, ja, zeker. Dat is veel belangrijker.
3: Ben ik elke nacht mee bezig. Maar American Dream is een bewijs van de veerkracht en toewijding die nodig zijn om een leven in de muziek na te streven. Hey.
1: Hey, tough life.
3: Ik kan het daar maar eens even naar luisteren.
1: Ja, mooi. Zullen we dat doen?
3: Thought Living van American Mile, van het album American Dream.

0: Je zei Aerosmith, je zei Black Crowes en al die invloeden zitten erin.
1: Ja.
0: American Mile.
1: Ja, binnenkort ergens hier in Nederland te zien en te horen.
0: Oké, okay, kijk eens aan. Lekker muziekje.
1: Ja.
0: Vorige week, Ed, had jij de band Kinking.
1: Ja.
0: En Kinking is een club. Nou is er een bandje, de Red Devils. Ik ken hem via Steven. Steven, als je luistert, fijne vakantie. En die had een LP, Red Devils, Live at Kinking. Ik was daar een beetje van onder indruk. En toevallig, een paar dagen daarna, had medepresentator Remco. Die had hem in de aanbieding. Ik zei, Remco, kom me halen. En ja, ik heb de album geluisterd. En ik, als je bluesrock in de meest pure vorm en met heel veel geestdrift en zo wil horen, zoals je het in een kroeg of in een theater wil beleven. Dit. Red Devils, Live at Kinking. En dan luister maar eens naar het nummer Automatic. Je hebt eigenlijk geen keuze meer als je nu luistert, want het komt er nu aan.

0: Ja. Oh, hier kan ik zo blij van worden.
1: Lekker.
0: Ja, gewoon huppakee, aftikken en gaan. En als je dan die blues harp en jij zegt van... Hey, er is een techniek dat je dat niet hoeft te horen. Maar dat je dan adem hoort halen door net een andere klankje weer...
2: Precies.
0: Ik word je heel blij van.
2: Ja.
0: Hier gaan van allerlei dingen gebeuren waar ik eigenlijk niet...
2: Hij stond er net wel. Maar.
0: Ja, dat weet ik, maar ik had weer een schuifje opengezet en weer dicht gedaan. En dan... Even kijken, beste mensen. Ja, we hebben toch nog wel tijd, toch? Of niet? Deze. Hoppakee. Want we gaan een hele andere kant op. Van het muzikale spectrum.
2: Aan. Ja, inderdaad. Dan gaan we helemaal terug naar de soul.
0: Kijk eens aan.
2: Soul, disco, funk, blablab. Edwin Starr.
0: Ja, waar kunnen we van kennen?
2: Contact.
0: War. Yeah.
2: Happy.
0: Ja, inderdaad. Maar dit...
2: Dit is een easing in. Dit is een vrij onbekend nummer van hem.
0: Volgens mij soundtrack van de film.
2: Zou best kunnen. Ik durf het niet te zeggen.
0: Ja. Nou, dan ga ik toch gewoon luisteren.
2: Ja.

0: Inderdaad, soundtrack van de film.
1: Ja, Help in Harlem.
0: Help in Harlem. Ik kende dit nummer niet, hè. En dat vind ik een leuke programma. Dat we dat gewoon samen stellen. En dat iedereen zijn inbreng heeft. En dat je dan gewoon geconfronteerd wordt met muziekjes die oud zijn. Maar ja, je denkt van, ja, Jezus. Heb je ooit gehoord van Curtis Harding? Nee, het is niet de broer van Lex. Dan zou zijn moeder vreemde escapades hebben gehad. Want Curtis Harding komt uit Amerika. Heeft een ander kleurtje als Lex. Laten we het daarop houden.
1: Mayfield.
0: Curtis Mayfield. Ja, daar zou hij best naar vernoemd kunnen zijn. Want hij zit in hetzelfde genre qua muziek. Hij zit in de oude soul.
1: Nee.
0: In Memphis? Hij heeft ook gespeeld in Tilburg, in de Heijhoef backstage. Gewoon in het wijkcentrum in Tilburg. Ja, het gaat nergens over. Ja. Maar zijn muziek doet echt terugdenken aan de oude soul en de oude funk. Dus laten we eens gaan genieten van Time, Curtis Harding.
2: All right, 184.

0: Ja, hij wou topsporter worden, maar zijn moeder was gospelzangeres. En...
1: Hij is nou toch top.
2: Hij is nou toch topsporter met dit nummer?
0: Ja, bij dit nummer. Ja, volgens mij is er, als je toert als muzikant en je weet het netjes te houden en dat het inderdaad topsport is. Maar hij moest bij zijn moeder mee, want hij was gospelzangeres, trad op kerken en noem maar op. Ja. En ik heb net even zijn levensloop te lezen. En hij moest af en toe invallen. Ja, ja, daar komt het als achtergrondzangeres. Foutje van Wikipedia.
3: Hey, okay.
4: Of was zijn moeder die als in moest vallen als achtergrondzangeres?
0: Nee, hij moest dan invallen bij zijn moeder als achtergrondzangeres.
4: Okay.
0: Oh. Ja, ik zit te lezen en denk, nou ja, is goed, zal wel.
4: Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Jeff Healy Band.
0: Yes. Inderdaad.
4: Jeff Healy, overleden in 2008... Meen ik, ja, 2 maart 2008 overleed. Je was 41. Hij was blind. Niet blind geboren.
3: Nee.
4: Tegen een jaar. Na zijn geboorte, een jaar later, kreeg je een oogziekte. En een of andere zeldzame oogkanker. Ja. Moest operatief verwijderd worden, dus kreeg je oogprotheses. En uiteindelijk is je wel overleden aan netvlieskanker.
0: Oké. Okay. Klote dus ziekte.
3: Ja, dat is zeker.
4: Ja,
0: ik ken Jeff Healy, zit het op een stoel met zijn gitaar op schoot.
4: Staat je en, bekend, met zijn gitaar op zijn schoot bracht hij een volwassen bluesgeluid, zeggen ze dan.
0: En een en al beleving.
4: Een en al, ja goed, daar kunnen we dus van dingen ook zeggen. Hè? Zeg het eens.
0: Een beetje goede bluesmuzikant heeft daar. Stevie Wonder.
4: Stevie Wonder bijvoorbeeld. Mirage. Maar ja goed, daar wordt nou weer over gesproken of hij wel echt blind is, hè? Niet gehoord. Nee. Ja, hij stond blijkbaar in een lift. En toen kwam er een bekende binnen in die lift. En zei Stevie van, hey, die noemde de kerel bij zijn naam. Ja. Dus nou wordt er gezegd van, ja, zou die wel degelijk echt blind zijn?
0: Ja, nou ja, it's a wonder.
4: Ja. Weet je niet voor niks, hè? Ja.
0: Hey, maar het nummer is origineel van de Beatles.
4: Het is officieel, origineel eigenlijk van George Harrison, hè?
0: Ja, maar een Beatle.
4: En het is wel een Beatle. Maar
0: en nou schijnt het verhaal te zijn dat George Harrison geen noot ingespeeld heeft van de nummer.
4: Nee, blijkbaar Eric Clapton, hè?
0: Ja, en als vriendendienst. En als vriendendienst heeft Clapton toen de vrouw van George meegenomen.
4: Ja, maar in ieder geval, het kwam op het LP te staan, het witte album. Daar is het ook komen te staan. En Clapton staat er ook niet op vermeld.
0: Nee, staat niet. Absoluut zijnde... Nergens.
4: Ja. Maar dat is inderdaad het verhaal dat ik hier ook tegenkwam.
0: Ja.
4: Klopt helemaal. We gaan luisteren naar Jeff Healy Band, While My Guitar Gently Weeps.

0: Ja, en ook dit nummer blijft overeind.
1: Ja.
0: Ik zit heel verrast te kijken. Dus in jullie thuis, mensen zien dat niet. Maar hier verandert denk ik een beeldscherm voor mijn neus. Gelukkig niet het beeldscherm waarmee het programma het samenstellen zijn. Hey, Why My Guitar Gently Weeps. En dat bevestigt maar weer. Een nummer blijft overeind als het overeind blijft in de cover.
1: Ja, goed, maar het praat dan wel over een van de beste gitaristen die er ooit is geweest, denk ik dan.
0: Ja. Alles op de tasten en op het gevoel.
1: Die kan het dan gewoon.
0: Ja. Hey, we gaan weer naar iets anders.
2: Ja.
0: Zo zei je, uit jouw, waar jouw historie. Hart van open ging, een openbaring qua muziek.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
2: En dit nummer, Getaway, uit 76. Dat is ook de openingstrack van het album. Ja, ik ben daar toen in aanraking gekomen door een voormalig zwager van mij, Earth, Wind & Fire. Ik zelfs een keer luisteren en ik was meteen verkocht. Dus bij dit nummer wat nu gedraaid was Getaway. En dat is eigenlijk ook de begintune van de album.
0: En de begintune van jouw muzikale reis?
2: Van mijn muzikale reis, dan vind ik, blijf ik ook bij Earth and Fire en dan ga ik weer een jaartje terug. Ik heb toen het live album gekocht, een semi-live album. Eerste drie kanten waren live en de laatste was gewoon een studio.
0: Ja.
2: En That's the Way of the World. En dat nummer, That's the Way of the World, ook de boodschap die erin zit, ik vind het geweldig. Daar krijg ik echt kippen over.
0: Ja, mooi.
2: Dank aan Maurice White. Die man is inmiddels ook niet meer onder ons. Maar begonnen is als een jazzbandje, is helemaal omgeturnd tot...
0: Maar die jazz-invloed hoor je tot in lengte vandaag bij Earth, Wind & Fire. Want daar hebben we het over.
2: Er was nog een leuke bezetting van 9 man.
0: Ja.
2: Tegenwoordig zijn ze dan met z'n drieën. Waaronder ook Phil Bailey nog. En dan broer van Maurice.
0: Dus nu hebben we Earth, Wind & Fire.
2: Ja, we hebben ook nog de Earth, Wind & Fire. We hebben ook nog de Earth, Wind & Fire en Al McKay.
0: Ja, inderdaad.
2: Die speelt echt alle nummers. En dat is ook gewoon een plezier om naar te kijken en naar te luisteren.
0: Nou, wij gaan de mensen thuis plezier.
2: Yes.
0: Okay. Met Getaway, Earth, Wind & Fire.

0: zo Earth and Afire. Dit is echt. Ja, bands hebben een sound, maar dit is hun sound.
1: Yes.
0: Zit altijd bepaald zo, minstens zo vind ik het, blijheid in.
1: Ja.
0: Zon.
1: In de stone.
0: Ja, maar Ed, vertelde jij nou net ook nog dat jij iets van Earth and Afire hebt gehad?
2: Ja, ja, nee, okay. Ja. Ik was van alle markten thuis, hè?
0: Ja.
2: Maar had, hè?
0: Had. Daarom zeg ik dat niet, hè? Daarom zeg ik dat. Is niet om iets in te wrijven. Nee, totaal niet.
2: Kijk, hetzelfde wat ik zei van die LP van de Beatles.
0: Had.
2: Nee, maar Bonnie over the Ocean. Had.
0: Hey, bandje van nu. I Feel Like Dancing hadden ze een hitje mee. Maroon 5 heeft een nieuwe plaat uit.
1: I Feel Like Dancing?
2: Ja.
0: Ja? Of Dance Like Jagger. Sorry.
1: Ja, dance like, I Feel Like Dancing. Yeah. Wel een heel andere Liquid Gold.
0: I Wanna Dance Like Jagger. Sorry. Maar ze hebben een nieuwe plaat uit. Dus afgelopen vrijdag uitgekomen. Het nummer heet California.

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8. Bij de lokale omroep Goorlen.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroep Goorlen.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omopgoorlen.nl.

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag.

Boston met More Than A Feeling hier op de lokale omroep Goorlen. En vanavond een eigen uitzendingetje, want we zijn eigenlijk gestopt, maar we doen toch nog een lekker nummertje bij. CeCe Peniston met Finally.

0: gaat lekker zo. Op zondag.
1: Ja, Cici Pennington, Veronica Cecilia. Cecilia Veronica Peniston uit Amerika. Dit was even een hitje uit Nederland. Ik geloof dat dit nummer 2 geworden is. En volgens mij, als je een ander nummer kijkt, daar is al lang mee bezig geweest. We Got a Love Thing. Nou, die is niet hoger gekomen dan nummer 4 in de top 40 van Nederland. Uit 1992. En een 3 miljoen kopietjes zijn er verkocht van dit nummertje. En ik snap het ook wel, het is een lekker dingetje. Ook lekker de vorige, van 2 jaar eerder, 1990. Hey, lekker. Dit is Where Are You Baby van Betty Boo.

0: lokale omroep Goorle. 105.6 FM.
1: Ja, dat is 105.6 FM. En je hoort natuurlijk ook Cici Peniston. Daarna was het Where Are You Baby van Betty Boos. Leuk van de ene Cici die een blijst van man vindt naar Betty Boo die de kat kwijt is. Het gaat er echt helemaal nergens over. Wonder is dat, hoe lang is dat geleden dat je die gehoord hebt, Betty Boo? Nou goed, als je ooit opgelet hebt. Kat is goed. Happy end. Kat is terug. Het gaat allemaal goed. Ik heb zo'n gevoel dat het allemaal in orde komt vandaag.

Black Eyed Peas met Tonight's Gonna Be a Good Night. I've Got a Feeling. En ja, dat feeling dat is wel de moeite waard hier op het lokale omroep. Want het is weer een gezellige avond. Ja, ik zit alleen vanavond. Ik kreeg al een appje van, hé, ik ben niet op tv. Nee, dat klopt. We zijn niet op tv, want ik zit hier op mijn zolderkamertje gezellig live muziek te maken aan jullie. Dus als je een hitje hebt en je denkt van, goh, die moet echt horen, dan gaan we dat doen. Vind ik leuk? Ga ik draaien? Mail even naar info@hetgaatlekkerzo.nl. Afgelopen vrijdag waren wij op het Chasséveld in Breda, het 076 Country. Met onder andere optredens van Rokje Dekker en ook wel grappig Xander de Bisonnier als voorprogramma. Ik moet even nadenken dat hij een paar jaar geleden gewoon als hoofdprogramma stond. Maar goed, hij was heel bescheiden. Het was heel leuk om te zien. Breda Live, echt de moeite waard. 2 dagen muziek. Wij zijn alleen vrijdag geweest. Dat was voor mij meer dan genoeg. Maar één van de bands die daar optrad was natuurlijk ook een hele mooie band. En ik vond ze super gaaf. Een beetje gek, maar wel heel gezellig. Goldband. En ik draai van na.

En als je deze hoort, dan hoor je eigenlijk al denken aan een ander nummer. En dat is ook een heel bijzonder nummertje. Ik hou er wel van. Het staat nergens op, maar het is gewoon heel erg leuk. Je kent hem vast als je hem hoort. Ziet hem doen van Egepol.

Ja, zo groot is het stapje niet van Van Egepoel naar Yellow Rubber Band Man. Op dit moment hoor je Oh Yeah in de reclame. En vanmiddag was ook op Radio 2 als even de race natuurlijk voor Max Verstappen.

Ja, we hebben even het nieuws voor jou gezocht, want de komende dagen wordt het een fris en lichtgevallig. We beginnen de nieuwe week met een noordoostenwind en die voert koelere lucht aan, waardoor het 17 tot 19 graden wordt. En daarbij is het opnieuw wisselvallig met verspreid over het land enkele buien. Vooral in het noorden is hierbij nog onweer mogelijk en tijdens de buien ligt de temperatuur nog enkele graden lager. Bovendien staat er een stevige noordoostenwind. Je hebt er helemaal niks aan, dus blijf binnen. Dinsdag nog een buitje, woensdag krijg je een overdagdag en daarna is de warmte op, zou het veel nog maken. Dit was het weer, Bram, weer online.

Can't Turn Around van Farley Jack, Mr. Funk en Jesse Saunders. Een van de mooiere platen van vroeger. Ik vond mij mijn oren daarmee kapot gemaakt aan de discotheek. Anyway, we gaan het rustig aan doen, want we kunnen niet de hele tijd in de disco blijven hangen. Dus ik zat te denken aan een beetje weer muziekje Summertime. Ella Fitzgerald en Louis Armstrong van de musical Porgy and Bess van George Gershwin.

Oh, slaap je al bijna? Dan zien ze weg. Doe er nog eentje achteraan. My Valentine, Funny Valentine van Chet Baker. Om even in de sfeer te komen. Of te blijven.

0: EKG 105.6.
1: Gaat lekker zo.
2: Gaat lekker zo.
1: Op zondag.
3: Ja, en hier gaat het al meteen mis. Ongelooflijk. Maar goed, in ieder geval, zondag zijn we hier aanwezig. En we zijn hier met elkaar. Leuk, bezig met z'n allen. Toch even lekker nog een uurtje opnemen. Nee, we gaan lekker live uitzenden. Dus het gaat een keer mis, want het is vanuit thuis. Vanaf mijn zolderkamertje. En net een lekker ijsje gehad. En we hebben nog een wijntje. Dus als het misgaat, helemaal pech. Ga lekker luisteren. Dit is nog steeds Gaat Lekker Zo op zondag.
4: Harry, talk to me about this song, Sledgehammer. I'm a big fan of Sledgehammer, Peter Gabriel. Why do you love that song so much?
5: I love it because, I think it's like the best mixed song ever. It just sounds incredible.
4: You mean the record itself?
5: The record itself. Yeah, and also, we recorded a lot of the new album at Real World, which is Peter Gabriel's studio in England.
4: Was that because you loved the sound of his records?
5: I mean, it's an amazing studio. Yeah. We wanted to get out of London, but we all got in there and we just wanted to blast Sledgehammer in the room so bad. And we were like, do you mind if we do it? And the guys working there were like, everybody does it. Go ahead. And we just like absolutely cranked it.
4: Let's do a little Sledgehammer.
5: Okay.
4: Because you love this song.
5: Yeah.
4: I'm excited to hear this.
3: Dat was natuurlijk Harry Styles, een interview over Sledgehammer.

0: going to dance.
1: Wow.
0: We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.
2: Ja, dat was Sledgehammer van Harry Styles. En natuurlijk een prachtige uitvoering. Nu Delight, ook een lekker baslijntje.

dat was Delight met Groove is in the Heart. Wat een lekker baslijntje is dat. En omdat we alles graag in drieën doen, heb ik nog een muziekje met een lekker baslijntje. Interstate Love Song van de Stone Temple Pilots.

Die hoor je niet vaak en dat vinden we mooi. En daarom draaien we hem hierbij. Gaat lekker zo op zondag. En welke ik ook niet zo heel vaak hoor is de volgende. Die hoorde ik vanmiddag op de radio. Ik denk, die gaan we vanavond draaien. Lekker, Whitney Houston met I'm Every Woman.

0: En omdat we toch in de gitaren zitten, is het net zo makkelijk even overstappen naar The Wolf met een Night Train. Want deze muziek.
1: Are you ready for the Night Train?
0: Hierop gaat lekker zo op, natuurlijk.

0: Night Train van de Wolf. Wat een mooi nummer. Live gezien. En we gaan er volgende keer weer live toe als het kan.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice.

En met Rumours schieten we even terug in de tijd. Terug naar de jaren 80 waarin wij disco-stijl met de hagel veilig maakten. Maar goed, dat is lang geleden gelukkig maar. Nu op de lokale omroep Goorlen. Can I kick it? A Tribe Called Quest.

Een iets wat vreemd einde hier bij S-Express. Maar dat zal wel aan de mix liggen die nog iets langer is. Duurder dan 5 minuten. Dat was in die tijd. Het werd allemaal een beetje uitgestrekt en bij elkaar geraapt. Daartegenover. Dit is een remake van Avicii. Maar even een klein beetje Zweden vanavond, heb ik het gevoel. Van Sweet Dreams van die Rhythmic.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.